0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kiki Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: aller next.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Jimmy Dijkers met het NOS Journaal.
4: Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse Congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in twee maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kiki Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

TV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kiki Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem, en toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Ik geboren in die koude. Waar was de warmte van die ouders? Ik kan me inbeelden dat sommigen gaan zeggen hij overdrijft. Hij is sensitief, hij stelt zich aan. Het is een woesie, maar het mes heeft diep gekerfd. Ongedeelde, ongeziene trauma's zijn dikwijls sterkste. Het is maar hoe dat je het bekijkt natuurlijk.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
2: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie hier achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
4: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
2: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Doornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De zesde Olde Jijen Buffeltocht wordt gehouden op zondag 27 september. Het is fietsen geblazen in Oldenmarkt. Voor het zesde jaar organiseert de schaats- en trimclub Oldenmarkt de Olde Jijen Buffeltocht voor mountainbikers. Er kan gestart worden vanaf 9 uur 's morgens en je kunt kiezen over afstanden van 30, 45 of 60 kilometer. Nieuw dit jaar is de kidsroute, die bedraagt 12 kilometer. En deze start om 10 uur. En de kinderen mogen onder begeleiding van een 18-plusser deelnemen. Kinderen tot en met 16 jaar, daarvoor is een leuke verrassing aan het eind te vinden. Er zijn 20 scholen in de omgeving van Oldenmarkt benaderd voor dit evenement. Start- en finishlocatie is bij de landwinkel en de camping Waterbuffel Farm aan de Harenweg nummer 6A in Oldenmarkt. Je kunt trouwens je auto parkeren bij MFC Dalzicht aan de Friesenweg 39 in Oldenmarkt. En bij de start is er een gratis kopje koffie of thee. En ook onderweg wordt er goed voor je gezorgd op verrassende verzorgingsposten. En na afloop natuurlijk een afterparty. Oh ja, inschrijven doe je bij voorkeur vooraf via de website van STC Oldenmarkt. Dat is www.stcoldenmarkt.nl. Uiteraard is inschrijven op locatie ook mogelijk. Maar vooraf inschrijven heeft natuurlijk...

Zondag 20 september in de Grote Kerk in Hoogeveen wordt Hoogeveen Zingt gehouden met Jan Veen, de bekende organist en pianist. Er is ook medewerking van dominee Naomi Wiskerke. De Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat nummer 40 in Hoogeveen komt de bekende pianist-organist uit Zuidwolde. Tenminste, daar woonde hij vroeger, nu uit Zwolle, spelen op het prachtige Scheuerorgel. Het wordt een geweldige en unieke avond. Jong en oud zijn welkom in deze kerk en de aanvang is 19 uur precies. Dat gebeurt dus allemaal op 20 september in de Grote Kerk.

Na 9 jaar stilte komt de band de Rhododendrons weer bij elkaar. De bekende steenwerkerformatie treedt op 17 en 18 september... na de revue Paradijsvogels uit West in Rabotheater de Meente. Op zaterdag 19 september is er trouwens na afloop een muzikale bijdrage ook van Wilma Dijksma en Lieke de Boer. Wil je meer weten over deze voorstelling en natuurlijk ook de bijdrage van de Rhododendrons en Wilma Dijksma en Lieke de Boer? Kijk dan even op www.demeente.nl. Er zijn trouwens nog beperkt kaarten beschikbaar voor zowel de musical als deze optreden.

Het jubilerende kerstrondje Oldenmarkt zoekt deelnemers. Voor het 15e kerstrondje Oldenmarkt, dat zal worden gehouden op zaterdag 12 december... van 10:30 morgens door tot 16:30 middags, zoekt de organisatie natuurlijk nog deelnemers. De inschrijving is inmiddels geopend.

warmte en natuurlijk in kerstsfeer voorop staan. Op diverse locaties worden gratis workshops, tentoonstellingen, muziek enzovoort aangeboden. Het kerstrondje is vooral een binnengebeuren, het is dus geen kerstmarkt. En ook dit jaar wordt de bereikbaarheid van diverse locaties vergroot door een sfeervolle gemotoriseerde tram die door het dorp rijdt. Wil je je hobby, muzikaliteit, schildertalenten, foto's tentoonstellen en dat soort zaken een gratis workshop bijvoorbeeld aanbieden? Kan ook. Of heb je een winkel of bedrijf met ruimte voor een tentoonstelling? Kijk dan voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op de website www.kerstrondjeoldemarkt.nl. Aanmelden kan trouwens nog tot 3 oktober. De deelname is helemaal gratis en de deelnemers uit 2025, vorig jaar dus, krijgen een uitnodiging. Nieuwe deelnemers zijn dus ook van harte welkom, maar dan wel aanmelden. Dat kan, je kunt even bellen naar Harm of Vrouwtje Visserman voor meer informatie op de volgende nummers 0561 451933 of 06 29 49 40 55.

Actief Steenwijkerland lanceert een nieuw boekje met sport, cultuur en bewegen aanbod voor jongeren. Het heet Try Out. Goed nieuws voor leerlingen van de basisscholen en middelbare scholen in de gemeente Steenwijkerland. Als aanvulling op de succesvolle boekjes van Sjors Sportief en Creatief is er nu ook een digitaal boekje voor jongeren. Try Out heet het. Beide boekjes is het creatieve en sportieve aanbod in de gemeente Steenwijkerland te vinden. Try Out en Sjors Sportief en Creatief zijn een initiatief van de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met regionale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders. Van atletiek en turnen tot en met schilderen en koken. Dankzij deze boekjes kunnen kinderen en jongeren uit Steenwijkerland ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij ze past. De boekjes zijn inmiddels gelanceerd, volle activiteiten die vaak gratis ontdekt kunnen worden. Leerlingen in de basisscholen van Steenwijkerland, de groepen 1 tot en met 8, krijgen de boekjes via school gratis mee naar huis. Try-out boekje dat wordt digitaal aangeboden aan de middelbare scholen en op sociale media verspreid. Aanbieders die dit jaar nog niet in het boekje staan, op de website kunnen ze hun aanbod nog toevoegen, waardoor dit hele gebeuren de website dus nog actueel blijft. Inschrijven voor alle activiteiten voor iedereen die mee wil doen, kan vanaf

zondagse blues en oldehold paden met de Sean Webster Band. Maak je klaar voor een gloednieuwe traditie. Vanaf nu wordt de zondag in Oldehold Paden de gezelligste dag van de week. 6 keer per jaar toveren we een authentiek café, de rustende jagerenstad, om tot de ultieme blues hotspot van de regio. En voor de allereerste editie pakken we meteen monumentaal uit. Met een internationale topact van wereldklasse, en wel Sean Webster met zijn hele band. Hij komt uit Sheffield in Engeland. Dit is een mooie kans om een artiest van dit kaliber van dichtbij mee te maken. Er zijn slechts 100 kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij. Om de authentieke, intieme cafésfeer in de rustende jager te waarborgen, houden we het ook exclusief. De datum is zondag 11 oktober. Café de Rustende Jager in Oldehold Paden, dat is de locatie. De zaal is open om 12 uur 's middags en de aanvang van het concert 13:30, half 2 dus. De entree is €25. Je kunt bestellen als je een ticket wil, een van de 100 tickets dus, op www.ticketkantoor.nl/shop/Sean Webster.

0: Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelen-orgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 04.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Vollenhoven maakt zich op om weer een rondje te gaan hardlopen. En niet zomaar, de Venoseloop 2026. De zomer loopt op zijn einde, de clinic van Van Blooy Sportadvies is gestart en de eerste trainingskilometers zijn er weer gemaakt. Kortom, het aftellen naar de Venoseloop is alweer begonnen. Gebeurt allemaal, tenminste officieel, op zaterdag 10 oktober. Dan staat Vollenhoven weer in het teken van een van de gezelligste sportieve evenementen van de stad. De routes van zowel 5 als 10 kilometer zijn op een aantal punten aangepast en verbeterd. Met de keuze voor 5 of 10 kilometer is trouwens voor iedere loper een passende uitdaging te vinden. En natuurlijk is er ook dit jaar weer die ene vraag. Welke kleur krijgt het officiële Venose loopshirt dit jaar? En wil jij ook straks een Venose loop t-shirt hebben om door Vollenhoven heen te rennen? Dan kan dat. Inschrijven voor 23 september graag. En dan ontvang je het shirt gratis bij je inschrijving. En je kunt inschrijven op www.venoseloop.nl.

Een swingende zondagmiddag in Diever voor jong en oud. Wie ga je meenemen naar de gezellige kindermiddagdienst? Gebeurt op 4 oktober aanstaande. Marcel en Lydia Zimmer komen naar de Kruiskerk in Diever om samen met jou te zingen, te dansen, te kijken en te luisteren. Je kent misschien al die leuke liedjes wel van ze, waaronder Hey Hallo van A tot Z, enzovoort, enzovoort. We starten om 3:30 'smiddags. Je mag gratis naar binnen en na afloop krijg je zelfs limonade, thee of koffie. Er wordt wel een collecte gehouden aan de buitendeur. Zien we je dan? Dat wordt gezegd door de commissie van de Kruiskerk. Het gaat dus om de kindermiddagdienst 4 oktober.

Een nieuw grondstoffeninleverpunt in Steenwijkerland, de Gripwagen. Goed en zo gemakkelijk mogelijk afval scheiden en grondstoffen winnen is een gezamenlijk doel van de gemeente Steenwijkerland en Rova. Daarom kunnen inwoners vanaf 31 augustus al speciaal afval kwijt in de Gripwagen, die in even weken op meerdere locaties in Steenwijk staat. De Gripwagen is een mobiele grondstoffeninleverwagen van de Rova. We willen het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om afval in te leveren, en met de Gripwagen brengen we die mogelijkheid dichter bij huis en maken we het scheiden van afval eenvoudiger, aldus wethouder Tilco Gernaat. Bij de Gripwagen kunnen inwoners terecht met kleine hoeveelheden grondstoffen. Denk aan bijvoorbeeld grondstoffen die niet in de ondergrondse container horen. Elektrische apparaten, piepschuim, hout en puin, klein chemisch afval, vlakglas, harde kunststoffen en metalen. Het gaat om kleine hoeveelheden die in boodschappentassen passen. En voor grotere hoeveelheden of grotere stukken grof huishoudelijk afval kunnen de inwoners terecht bij het milieubrengstation aan Karenburg 3 in Steenwijk. De Gripwagen staat op even weken op de volgende locaties: in Ossenzeil aan de GB Kooistraat, maandagsmorgens van 8.30 uur tot 11 uur. In Oldenmarkt, maandag van 12 uur door tot een uur of half twee. Bij het dorpservicecentrum De Landerijen aan de burgemeester van Gervinklaan. Verder ook in Blokzijl, dinsdag van 8.30 uur door tot 11 uur aan de Groene Straat nummer 18. En de tweede wagen staat in Steenwijk op dinsdagen van 8.30 uur tot 11 uur bij de Oosterpoort en de Meppelenweg. Ook in Vollenhoven is deze wagen beschikbaar op dinsdagen vanaf 12 uur door tot half drie bij de parkeerplaats De Burgt. En in Giethoorn op vrijdag van 8.30 uur tot 11 uur aan de Bertus-Warnersweg. Van Opperveen, daar is ook een locatie op vrijdag van 12 uur door tot 14.30 uur aan de Dorpshuisstraat bij het Dorpshuis. En dan is er ook nog een KCA-wagen. Gelijktijdig namelijk met de invoering van de Gripwagen neemt de gemeente afscheid van de KCA-wagen van de Rova. Inwoners brengen hun klein chemisch afval vanaf 31 augustus dus al naar de Gripwagen. Meer informatie over deze Gripwagen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/grip.

Subsidie voor lokale initiatieven. Vanaf 5 oktober kunnen initiatiefnemers 1.000 tot 3.500 euro aanvragen voor plannen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of in de buurt. Moet wel in Overijssel zijn. De regeling is bedoeld voor plannen die inwoners samen bedenken en uitvoeren. Het gaat om kleinschalige projecten die ervoor zorgen dat mensen zich weer meer betrokken voelen bij elkaar. En bijvoorbeeld ook bij hun dorp of in de buurt. Denk aan ontmoetingsactiviteiten zoals dorpskoffie om eenzaamheid tegen te gaan, vrijwilligersgevoer, een lokale klussendienst, een buurtmoestuin, gezamenlijke maaltijden, een dorpsapp over een erfgoedproject of bijvoorbeeld ook een initiatief waarin verhalen over lokale gewoonten, monumenten en ambachten worden gedeeld. De regeling opent 5 oktober aanstaande, 9 uur 's morgens, en per aanvraag kan een subsidie dus worden aangevraagd van 1.000 tot 3.500 euro. Er wordt een grote belangstelling verwacht en je moet dus wel direct op 5 oktober gaan beginnen met aanvragen. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar kleine maatschappelijke initiatieven het loket van de provincie Overijssel.

0: gebeurt.
1: Het seniorenplatform Steenwijkerland organiseert op woensdag 23 september... vanaf 19:30 avonds een avond vol informatie en voorlichting over veiligheid. De avond is toegankelijk voor jong en ouderen. Locatie is de Landerijen in Oldenmarkt en er wordt informatie gegeven door de echte politie. Het loopt de spuigaten uit, al dus SPS-voorzitter Antje Doornspleet. Kort geleden is een oudere dame in Oldenmarkt al haar goud en sieraden afhandig gemaakt door een zogenaamde agent die haar spulletjes kwam veiligstellen. Criminelen bedenken elke week wel een nieuwe manier om u op te lichten. Kortom, hoognodig tijd voor actie, dus een voorlichtings- en informatieavond. SPS wil deze avonden in diverse kernen gaan verzorgen. En de eerste is dus als proef op 23 september in Oldenmarkt. Niet alleen ouderen worden op allerlei digitale manieren bestolen of opgelicht. De risico's worden steeds groter na data-hacks bij grote bedrijven zoals Lidl en bijvoorbeeld de Mediamarkt. En ook bij Basic Fit en Odido. De kans is groot dat criminelen het ook op u gemunt hebben. De avond is in Oldenmarkt bedoeld om u zowel nuttige tips te geven en handvatten, zodat u niet in de trucs van criminelen trapt. Nog even samengevat, woensdag 23 september dus in de Landerij in Oldenmarkt. Begint allemaal om 19:30 en de entree helemaal gratis. Kopje koffie of thee kost €1,40.
2: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw.
1: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Slos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvslos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. De Europese Commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 16 september. En dit is de Ria Ed 12 uur show. Goedemiddag, welkom bij de show. Ik ben bij u tot 1 uur vanmiddag. En er staat er weer lekkere muziek en informatie klaar. En zoals altijd beginnen we met de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Hij staat al 11 weken op 1. Shakira en Burna Boy met Die Die. En daarna Cameron Windkamp met Kingdom of Fear. Veel plezier.
1: Stay vast, de allereerste plaat, exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de nummer 1.

RTV Vlos kan rekenen op brede politieke steun voor een nieuwe zendmachtiging in Steenwijkerland. Tijdens de politieke markt spraken alle fracties positief over de aanvraag om de omroep opnieuw aan te wijzen als lokale publieke omroep. Het voorstel kan daardoor als hamerstuk naar de gemeenteraad. Het college zegt dat RTV Vlos aan de toelatingscriteria voldoet. De gemeente moet het commissariaat voor de media adviseren over de aanvraag. De nieuwe aanwijzing is vooral bedoeld als overbrugging. RTV Vlos blijft dan ook de komende periode officieel de lokale omroep van Steenwijkerland. Tegelijk wordt gewerkt aan streekomroep De Werven. Die is sinds mei van dit jaar online actief in Steenwijkerland. Oost-Westellingwerf. En toen was ik mijn berichtje kwijt. Dus we gaan gewoon weer opnieuw even kijken. De gemeenteraad sprak ook de waardering uit voor de rol van RTV Vlos. De omroep bestaat inmiddels 41 jaar en wordt gezien als een laagdrempelige bron van lokaal nieuws. Ook reportages en uitzendingen van raadsvergaderingen werden genoemd. De overgang naar het nieuwe stelsel van streekomroepen staat gepland voor 1 januari 2028. Over een eventuele extra financiële bijdrage van Steenwijkerland aan De Werven is nog geen besluit genomen. En wij zijn natuurlijk allemaal hartstikke blij met al dat positieve nieuws en al die positieve reacties. Zodat wij weer lekker door kunnen gaan tot in ieder geval 1 januari 2028. En dit is Ella Langley met Choosing Texas.

0: Huisje aan de Zee.
1: Huisje aan de Zee van Zoe Levi. In Westerlingwerf zijn er op korte termijn geen problemen te verwachten met bruggen en viaducten. Dat blijkt uit onderzoek naar de gemeente waar de gemeente naar verwijst. De gemeente heeft een meerjarenprogramma voor het onderhoud van civiele kunstwerken. Daar vallen ook bruggen en viaducten onder. Een externe partij inspecteert iedere 5 jaar en op basis daarvan bepaalt de gemeente welk onderhoud nodig is en welke werkzaamheden voorrang krijgen. En even om duidelijk te zijn, ik heb het dus nu over de gemeente Westerlingwerf. Als extra onderhoud of renovatie nodig blijkt, wordt dat opgenomen in het programma. En volgens de gemeente zijn er nu geen bruggen of viaducten waarbij problemen of beperkingen worden verwacht. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid van inwoners, landbouwbedrijven, ondernemers en hulpdiensten. Achterstallig onderhoud kan uiteindelijk leiden tot afsluitingen of omleidingen. Daarvan is in Westerlingwerf op dit moment geen sprake. Ook het landelijke tekort aan geld voor infrastructuur zorgt volgens de gemeente niet voor specifieke problemen. De gemeente ziet daarom geen aanleiding om andere keuzes te maken in het onderhoud. Elders zijn wel problemen gemeld, zoals bij de Merwedebrug en de Hardenbergerbrug. En ook is er in het noorden van Nederland minder geld voor wegenonderhoud. We gaan verder met muziek en die is van Bruno Mars, Grenade.

En dat is deze maand Bluff met een heleboel mooie muziek. En ik neem even een stap in wat verder dan ik vorige week verteld heb. Want ik ga het nu hebben over 2012. Toen vierde de band zijn 20-jarig bestaan met een verzamelalbum. Hier heette dat album Het Beste van 20 jaar Bluff. En een bijbehorende bandbiografie geschreven door de Zeeuwse journalist Ernst-Jan Roosendaal. De singles Later als ik groter ben en Zo stil waren allebei nieuwe nummers en werden hits. En wij gaan van die twee draaien van Later als ik groter ben.

Ilse de Lange met Stranger I Once Knew. En Rikkie's fietsgroep uit Oldenmarkt blijft ook in de herfst op de pedalen staan. De groep reed op donderdag 27 augustus de laatste avondtocht voor het zomerseizoen. Maar de deelnemers willen nog niet stoppen. Daarom begint vanaf morgen, donderdag 17 september, een nieuwe reeks recreatieve fietstochten. De groep vertrekt iedere donderdagmiddag om 2 uur vanaf de Rooms-Katholieke Kerk in Oldenmarkt. En volgens Jan Smit is dat voor het eerst in de ongeveer 30-jarig bestaan van de fietsgroep. Normaal wordt er van mei tot en met augustus 's avonds gefietst. En in de herfst wordt het dan te vroeg donker. Gemiddeld doen 16 tot 20 mensen mee. De routes zijn ongeveer 25 kilometer lang. En onderweg is het tijd voor koffie of thee. Iedereen kan aansluiten, ook met een elektrische fiets of duofiets. Bij minder dan 5 deelnemers gaat de tocht niet door. En de fietsen zijn sinds dit jaar herkenbaar aan hun gele jacks. Ze rijden gemiddeld 16 tot 17 kilometer per uur. De fietsgroep is ontstaan vanuit de katholieke plattelandsvrouwen en is vernoemd naar Rikkie, die inmiddels is overleden. Morgen voert de route vanuit Oldenmarkt langs de Lende richting Peperga. Dus een mooie tocht om te fietsen. En hartstikke goed dat ze lekker doorgaan in de wintertijd. Wij gaan ook door met de muziek dan wel te verstaan. Het is Miles Smith met het Stargazing. En daarna krijgen we Tino Martin en Anouk met Voor Je Het Weet.

Tino Martin en Anouk met een prachtig nummer. Wat ik even belangrijk vind nog aan het eind van het programma zo'n beetje is... ik kreeg een berichtje net binnen dat 23 oktober... de activiteitendag lezen en schrijven is in de bibliotheek in Wolvega. En daar doen dan mee dus de bibliotheek, BZOF, Humanitas, Veerda... en Stichting Lezen en Schrijven. De activiteitendag lezen en schrijven is in en rondom de bibliotheek in Wolvega. En die dag is dus, zoals ik al zei, op 23 oktober. Hij vindt plaats van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En wij zullen in de loop van de tijd daarnaartoe... in het programma Kopwijzer, wat samengaat met Lokaal Centraal... de informatie aan u doorgeven en mensen uitnodigen... om hier wat uitleg aan te geven en u uit te nodigen... om naar die dag toe te gaan. Dan gaan we verder met de muziek. En die is van G-Roup met Dare Till the End.

Atomic Kitten met Hole Again. En we zijn toe aan de laatste twee platen van dit uurtje 12 uur show. We gaan zo eerst Dean Lewis draaien met From Ember to Ash to Smoke. En we eindigen met een liedje van Martijn Buwalda. Die is ook ooit gezongen door Hannah May in De Beste Zangers van 2024. En vrijdag komt van Martijn zijn nieuwe cd uit met allemaal weer hele mooie liedjes. Wij gaan nog van zijn oude cd's dan draaien. Deze is voor jou. Maar eerst Dean Lewis, From Ember to Ash to Smoke.

heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

En tot zover de Ria het 12 uur show voor deze woensdag de 16e september. Het was trouwens ook Prinsjesdag lunch vanmiddag in de Grote Kerk. Misschien iets om volgend jaar eens over te denken om daarbij aanwezig te zijn. Je ontmoet altijd leuke mensen en nieuwe contacten. Maar goed, ik hou ermee op. Mijn tijd zit erop. Ik wens u een hele fijne dag, goede week en tot volgende week woensdag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende man door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

panic times. Hier heb ik mijn eerste jointjes gerookt, eindeloos geboomd.

0: radio. Stap voor de regio.
1: Voor Steenwijkerland is dit RTV Slos.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vlieg die tijd was snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: programma.
1: Jouw muziek. Jouw muziek. Jouw muziek. En het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: radio, tv en internet. Dit is Het Geluid voor Steenwijkerland.
1: Hallo amateurs en luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
2: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door, spreekt u maar. Over.
1: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
2: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom, niet retour. Over en sluit hem maar.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is

0: Wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Leentje van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Countdown time.
6: Dit is de Tipparade.

0: about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens. Here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Kans eruit komen als je de zonnebril op hebt. Dus bij deze met zonnebril en welkom bij de Tipperade. Wel die van week 37, 1900 en, jawel, 84. Ook toen hadden ze al plaat in de Tipperade staan. 11 nieuwe binnenkomers in die lijst. En Sunglasses at Night van Corey Hart uit Amerika. Hele grote hit ook daar. Dat was de allereerste op nummer 30. Heet hier welkom met straks op nummer 1 de hoogste nieuwe binnenkomer. En zometeen op 29 twee zusjes en één andere dame. Oftewel de Star Sisters en de Tribute to Marilyn Monroe.

Spij, Yvonne en Patricia en Sylvana van Veen. Was nou Ingrid Ferdinandus, ik weet niet meer wie die laatste juffrouw was. De Star Sisters waren dat, deed me verdacht veel denken aan Carol Emerald trouwens.

0: De Nederlandse Tipraad met Bert van der Laan.
1: Nieuw. Self-Control, dat was de plaat waarmee ze doorbrak. Zat ook Gloria en The Lucky One. Dat plaatje zong ze de tipparade in. En toen ging ze veel te vroeg van ons heen. Wat een stem. Laura Branigan uit Amerika was destijds nieuw in de tipparade. Net als deze juffrouw met Afrikaanse roots ook erin. Want Sade heet Adu van achter. En ze kon mooi zingen. Ach man, legendarisch eigenlijk. Uit de jaren 80. Hier is Smooth.

Friends, die schreef het natuurlijk. Chaka Khan zong het en ze was ook nog de AVRO's RTV-tip in week 37, 1984 in de tiprate. En de NOS steunplaat, die komt zo meteen. Dus heeft een kind een toekomst en die vinden we op nummer 24. De zanger van dit alles was heel vroeger de zanger ook van Unit Gloria, de leader en zo, dat zong die toen, nu het Nederlands, Robert Long.

0: nummer 23.
1: En daar vinden we de allereerste stijgende, want ook die van Robert Long van zojuist was nieuw in de Tipperary. Dat is een van de 11 nieuwe binnenkomers. Deze stijgt van 30 door naar nummer 23. De sound van twee hele bekende producers, Lewis en Harris. Oftewel, de SOS-band is hier, maar Just the Way You Like It.

De sound, die schep je er meteen met bakken vanaf. Hè? Terry Lewis en Jimmy Jam, zo stonden ze bekend als producers en componisten natuurlijk ook. Van onder andere deze plaat van de SOS Band, Just The Way You Like It. En wat dacht je van Nederlandse producties? Die staan er ook in deze lijst. Deze is eentje van Peter Koelewijn. Die was verantwoordelijk voor de plaat van Curdy and the Boombox. Let's Talk It Over in the Ladies Room. Ja, waarom?

0: Zou ik zeggen, nummer 21 ging omhoog. Tesla Girls van OMB.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Steeg trouwens van af nummer 25 en ook 22 die steeg. En die ging omhoog vanaf 26. Curdy en de Boombox. De SOS-band van 30 naar 23. En dan nieuwe binnenkomers van 24 door tot en met 30. Robert Long, Chaka Khan, Danny Christian, Sade, Laura Brannigan, de Star Sisters. En om te beginnen daar straks Corey Hart.
2: De tipparade.
1: Nummer 20.
0: Tijd voor country uit Nederland. Vroeger bekend van Zomer in Zeeland, Saskia en Serge. Maar nu heel wat anders. I Know. En dat deden ze gewoon, jawel, in het Engels.

18. De Maisonettes was juist de nummer 19. Two Can Have a Party. Ik had eigenlijk bedacht van, ik geef straks helemaal aan het eind van het uurtje nog een overzichtje van wat we allemaal gedraaid hebben. Zo. Maar deze plaat heeft zo'n jukkel van een intro. Dat vraagt er gewoon om. Hè. Vanaf nummer 20 in de lijst in dit eerste uurtje. Tipperade uit week 37 van 1984. Gedraaid al voor u op nummer 20. En over 24 omhoog. Saskia en Serge van 29 naar 19. Wel even goed in de volgorde zeggen. Two Can Have a Party van de Maisonettes en Stop Bayon van Tullio de Piscopo. Dat hoor je nu. De bisschop. Op nummer 18 van 27 stijgt hij. En straks nog BZN. Maar ook nog Hazel Dean. Ja, en die van BZN is hartstikke nieuw. Maar daarover straks nog wel even wat meer. Hazel Dean trouwens, die stijgt van 28 door naar nummer 17. En het plaatje uit de studio's van Stock Aitken en Waterman. Dat heet Whatever I Do, Wherever I Go.

0: Ja, dat waren we nog vergeten natuurlijk.
1: Nieuw.
0: Alle plaatjes in deze Tip Parade. Dus ook deze nieuwe op nummer 16 van de groep uit Volendam. De groep uit Volendam, BZN. Die draaien we vanaf het vinyl. Hier is La Saison Française. Tot zo in 2 uurtje.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De Nederlandse Tipraad. 15.

0: als er iets herkenbaar is, dan is dat de sound wel van Depeche Mode. Hoorde je net met Master and Servant.
1: Dit is de tipparade.
0: En dat was nummer 15. Meestal de eerste plaat in het tweede uurtje tipperate. En deze stijgt vanaf nummer 19. Trouwens, de vorige, nummer 16, uit het vorige uur was een nieuwe. Dat was La Saison Française. Heel mooi gezongen door Jan Keizer op zijn Volendams Frans of iets dergelijks. Zometeen voor je. Camels here, camels there. Ze zitten overal, zelfs in deze studio. En het hele gezelschap heet Pavlov. Zometeen dus in deze lijst.

Ik weet nog wel dat het plaatje toen uitkwam. Ik vond dat zeer grappig allemaal. Camels hier, camels there. Je had er meteen beeld bij, zullen we zeggen. Het was de nummer 14, Pavlov, zo heet het groepje. Het plaatje strandde helaas in de tipperaden. En daarna eigenlijk van bandje Pavlov op zich nooit meer wat vernomen. Wel van deze juffrouw natuurlijk, want die was er de hele jaren 80 nog wel. En toen zo ineens was dat nog mevrouw van Breukhoven. Dit is Broken Glass van Vanessa.

0: Hij was voor de productie en compositie naar Engeland gegaan. Zo hard. Hij heeft het plaatje geloof ik ook opgenomen. Laat maar zeggen dat ze niet de sterkste vocalist is van het hele gezelschap bij de Tipperate. Maar Vanessa had andere pluspunten. Broken Glass. Zometeen Limahl, u weet wel van Katje Gugu.
1: De Tipparade.
2: Hello, Limahl here. It's the never-ending story. All the great records from the good times again and again.

0: De Nederlandse Tipper aan.
1: Elf.
2: Bert van der Laan. Bert van der Laan. Radio.
1: Elf nieuwe binnenkomers. Toevallig zijn wij ook bij nummer 11 aangeland in deze Tipparade. Het is nog niet eens de hoogste nieuwe binnenkomer, want zometeen hebben we nog het een en ander te verwerken wat dat betreft. Elf, de Bronski Beat met aardappelhoofd Jimmy Somerville als liedzanger met Y. Straks trouwens nog David Bowie en helemaal bovenaan UB40, ook nieuw, hè? Nieuw.

0: hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: De meneer kon niet gewoon hoog zingen, maar gewoon akelig hoog zingen. Dientengevolge, hij kwam ook redelijk hoog binnen in deze tiprate op nummer 11, namelijk de Bronski Beat met Jimmy Somerville als liedzanger. Why? Van de 21 naar 12 gestegen, uit de film kwam het, hè? Limaal met Never Ending Story. En dan van 20 naar 13, Broken Glass van Vanessa. Camels Here, Camels There, Camels Everywhere van Pavlov op nummer 14, twee plekjes omhoog. En van 19 naar 15, Master and Servant van Depeche Mode. Uit het vorige hier ook hartstikke nieuw op nummer 16, BZN. Hazel Dean op 17, 18 was Tulio de Piscopo, oftewel de Biscop in deze tipperate. En op 19 de Maisonettes, Two Can Have a Party. Saskia en Serge, die vonden wij op nummer 20. Bert van der

0: Cool and the Gang, ook een hele lange lijst van hits. Hè. En in Amerika begonnen ze daarmee al in de jaren 70. Jungle Boogie en meer van dat soort moois. In Nederland vooral in de jaren 80. En dit was er eentje van uit dat rijtje. Op nummer 10 in de tipparade In the Heart van Cool and the Gang. Dus met James Taylor als leadzanger.
1: Dit is de tipparade.
0: En dat is er niet die James Taylor van You've Got a Friend. Het is een hele andere. En nu ook weer heel wat anders.
2: 9.

Nou, met al die aankondigingen voor en achteraf weet ik het wat allemaal. Hoef ik niet meer te zeggen. Blue Jean, hartstikke nieuw. David Bowie op nummer 8. Meteen na trouwens die plaat van Cyndi Lauper, She Bop. Meteen ook ongeveer de laatste kennismaking met de hitparade in Nederland. Want dit was een klein hitje. En daarna werd het eigenlijk allemaal net niet meer een hit. Om het maar gewoon zacht uit te drukken. Hier is Barry Gibb.

0: Ik zal wel moeten, zeker in een tipperade. Want ja, dan worden de plaatjes gewoon voor je voorgeprogrammeerd. 30 plaatjes op een rij en ze horen er allemaal bij. Dus ook de deun van Barry Gibb. Zijn solo-singeltje daarvoor was trouwens uit, ik dacht 1970 of zoiets. Ja, I'll Kiss Your Memory. En toen kwam hij in 84 met Shine Shine. Moeten meteen ook denken aan de playbackshows en dat soort dingen. Die organiseerden we toen nog regelmatig. En Barry Gibb, kan ik u vertellen, met getoupeerd kapsel en weet ik veel, die werd nogal regelmatig geïmiteerd in die playbackshows. Dit is de Mighty Wah. Die wilden we terugkomen. Come back.
1: Nummer 6.

0: legende van toen. Met Bert van der Laan.
1: Nummer 5.
2: Waar zou die gebleven zijn? De Mighty Wah. Ik vond het alleen al een prachtnaam voor een groep. Hè? Comeback. Plaatje flopte helaas wel in 1984. Vier broertjes.

bekend geworden door de avondspits. Hè, want Frits Spits gebruikte hem nog wel eens als Antune Dishwasher General Public. En toen stond hij zo ineens in de tipparade, net zoals die 29 andere platen. Sommigen haalden het wel, sommigen haalden het net niet en sommigen helemaal niet. En Dishwasher, dat is er ook zo eentje die de top 40 net voorbij schoot. Zeg maar aan de verkeerde kant ongeveer. The Closest Thing to Heaven staat nu voor je klaar op de draaitafel zelfs. Kane Gang uit Engeland.

0: een omvangrijke hitcarrière voor deze Rotterdamse zangeres. Anita Meijer vonden wij op nummer 2 met Heart of Stone. En in de jaren 70 was ze er al met hele grote hits als The Alternative Way. En wie heeft Why Tell Me Why natuurlijk niet gedraaid destijds, heel vroeger.
1: Die parade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Alhoewel, 1981. Laten wij maar eens een overzichtje geven. Daarnet dus al Anita Meijer op nummer 2 en dan tellen we naar beneden. Trouwens, Anita Meijer steeg vanaf 17 van 7 naar 3. The Closest Thing to Heaven, The Kane Gang en General Public van 5 naar nummer 4. The Dishwasher, helaas net geen top 40 voor die plaat. Van 11 van 5, Everybody on the Floor, The Sherman Brothers. Haalde het ook niet tot in de top 40, geloof ik, hè? Comeback van The Mighty Walk, zelfde lofbescore van 15 naar nummer 6 omhoog. En Shine Shine, dat werd wel een hit van Barry Gibb van 18 naar nummer 7. Een nieuwe binnenkwamer op nummer 8, 1 van de 11, Blue Jean van David Bowie. En She-Bop van 22 naar 9 gestegen, oftewel Cyndi Lauper. En de nummer 10, Steg van 13, In the Heart van Kool & The Gang. Hebben we er nog eentje, UB40.
2: Oh ja?
3: Ja.
4: Doei.
0: Voor de mensen trouwens die nog eens een keertje willen genieten van de live sound van UB40. Je kunt kiezen uit twee smaken, want de twee broertjes Campbell die kunnen niet zo goed meer met elkaar. Laten we gewoon zeggen, die hebben zwaar ruzie. Duncan Campbell, die ook nog een tijdje leadzanger is geweest, gewoon afgeserveerd. Ali Campbell heeft zijn eigen UB40, featuring Ali Campbell. En Robin Campbell, die andere broer dus, die heeft ook nog zijn eigen versie van UB40. If It Happens Again, als je alles van tevoren weet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1688ste uitzending. En jawel hoor, wij dompelen ons weer lekker onder in 1966. Dat doen we natuurlijk niet het hele jaar. Nee, dat doen we met de maand september. En dat betekent natuurlijk zo rond de klok van 7:15 en 7:15. De gebeurtenissen, we hebben heel veel muziek natuurlijk. We gaan film kijken, afijn, en natuurlijk een blik werpen in de top 40. Maar ook een blik werpen in de Billboard 100. Want ja, live platen, die waren er niet zo heel erg veel. Hoewel, volgens mij heb ik er eentje bij me. Maar goed, daarover straks meer. Eerst eventjes naar de top 40. Ik heb hier de top 40 voor me liggen van 10 september 1966. En wat grappig is, de nummers 1 tot en met 6 bleven allemaal staan. Met andere woorden, Eleanor Rigby en Yellow Submarine van de Beatles, die stond op 1 en bleef op 1. With a Girl Like You van de Troggs op 2. En Summer in the City van de Love and Spoonful op 3. Nou, die drie platen die hebben we allemaal gedraaid. En dat betekent dat we nu toe zijn aan de nummers 4, 5 en 6. En bij nummer 5, kijk dan wel even een grappig plaatje in ieder geval. Laten we eens met nummer 4 beginnen. En dat is Las Bravas en Black is Black. Deze plaat stond dus inderdaad op nummer 4.

Ja, als je Los Bravos heet, dan denk je bij jezelf, die komen uit Spanje. En dat klopte inderdaad. Het was het debuut voor deze Spaanse rockband die tot 1971 bestond. Later zijn ze wel weer samengekomen, hebben vooral gespeeld op Golden Oldies Festival. Maar goed, hoe het nu is, geen flauw idee. Een Franse versie van het lied, getiteld Noir, c'est noir, werd opgenomen door Johnny Holiday en stond 7 weken lang op nummer 1 in de Franse singlelijst in het najaar van 1966. Ik heb zelf even in mijn eigen collectie gezocht, kon hem niet vinden, maar ik zal hem nog eens een keer gaan draaien. Misschien volgende week wel. Ook Belle Époque trouwens, die heeft er een disco-versie van gemaakt van dit nummer en uitgebracht in 1978. Ook dat was een groot succes, jawel, nummer 2 in Engeland. Goed, Black as Black dus op nummertje 4. En wie stond er dan op nummer 5? Nou, dat was Karen Kent met Dans je de hele nacht met mij. Oftewel, Janneke Kanteman, zo moet ik haar noemen. Ze is inmiddels 82 jaar. Haar debuutsingle in 1964 was Als ik een jongen was. En in 1965 nam ze samen met de Blue Diamonds de single Kiddy Kiddy Kiss Me, wie op. Beide platen werden geen hit. Nou is het aardige, ik kwam toevallig van de week de eerste debuutsingle tegen, Als ik een jongen was. En die ga ik dus straks ook gewoon draaien. Ze kreeg grote bekendheid door op het Knokkenfestival het liedje Dans je de hele nacht met mij te zingen. Het door John van Otten vertaalde Dance Mama, Dance Papa, Dance van Burt Bacharach en Hal David. Een lied dat oorspronkelijk in 1965 was opgenomen door Joanne en de Streamliners. En dat deel uitmaakte van de soundtrack van de film What's New Pussycat uit 1965. Die kennen we natuurlijk ook nog wel. Met andere woorden, hier is Karen Kent.

Ja, dan denk je bij jezelf van... het is een heel lief, aardig meisje die hele zoete liedjes schrijft en zingt. Nou, vergeet het maar, hoor. Als ik een jongen was, Karen Kent, de debuutsingle van haar Eeuw voor Aardigheid, is in 1965 zo'n beetje. Dus, nou, het mag een jaartje verschillen. Even kijken op mijn klokje. Ja, we hebben eigenlijk nog wel tijd voor nog eentje. Want ik zei het al, op nummer 5 stond Karen Kent. En op nummer 6 stond er een singeltje van The Beatles en van David Garrick. Ik heb het namelijk over Lady Jane, geschreven door het koppel Jagger en Richards. Garrick werd ontdekt trouwens in het kerkkoor van Liverpool en kreeg vervolgens een beurs om tot operazanger te worden opgeleid in Milaan. Maar na een jaar of twee besloot David om te stoppen en keerde terug naar Liverpool. En daar ging hij geregeld naar de Cavern Club, een hele bekende trouwens, waar hij soms ook optrad. Later werd hij benaderd door Robert Wace en dat was de manager van de Kinks. Hij nodigde David uit om een singeltje op te nemen, het nummer Go. Helaas, het werd geen hit en ook A One Little Smile werd geen commercieel succes. Garrick's manager besloot tot een imago voor hem te creëren en vonden dat daar het nummer Lady Jane van de Rolling Stones wel bij paste. Garrick's cover van dat nummer betekende zijn grote doorbraak. Toen de versie van de Stones een maand later uitkwam, stonden dus beide uitvoeringen van Lady Jane als één hit genoteerd in deze hitlijst. 1966, het bleek een topjaar te zijn voor David Garrick, want in oktober werd de opvolger bekend, Dear Mrs. Appleby, en dat werd natuurlijk nog een veel grotere hit. Met andere woorden, hier is Dave Garrick.

0: Lady Jane.
1: Hey, pasta. Derek's cover van dat nummer betekende zijn grote doorbraak. Toen de versie van The Stones een maand later uitkwam, stonden dus beide uitvoeringen van Lady Jane als één hit genoteerd in deze hitlijst. 1966, het bleek een topjaar te zijn voor David.

0: Lady Jane.
1: Ons staat op 7. High Lily, High Low van Ellen Price set op 8. Oh What a Kiss van Will Andy of Mickey Day op nummer 9. En op nummer 10, I Saw Her Again Last Night. De mamas en de papa's. En misschien draaien we die straks ook nog wel. Dat hangt er een beetje vanaf hoe ver wij in de tijd zitten. Maar eerst eens eventjes de gebeurtenissen. Want in september 1966 gebeurde nog wel het een en ander. Hendrik Frans Verwoerd was een Zuid-Afrikaanse journalist en politicus van Nederlandse afkomst en van 1958 tot 1966 premier van Zuid-Afrika. Hij werd ook wel beschouwd als de belangrijkste vormgever van het apartheidssysteem in Zuid-Afrika. Hij geloofde sterk in de apartheid en was voorstander van de blanke suprematie. Hij ontnam de kleurlingen het stemrecht en hij introduceerde de thuislanden, gebieden die moesten worden ingericht om de zwarte bevolking van Zuid-Afrika te huisvesten. Die thuislanden zouden later zelfbestuur moeten krijgen. In 1961 kreeg Verwoerd het voor elkaar om via een referendum van Zuid-Afrika een republiek te maken, waarna hij deze ontkoppelde van de Britse gemenebest. Dit kwam mede doordat hij de blanke jongeren al vanaf 18 jaar stemrecht gaf. Het was eerst 21 jaar. Met het invoeren van de apartheid maakte Verwoerd ook diverse vijanden. En op 16 april 1960 ontsnapte hij aan een aanslag uitgevoerd door David Pratt. 6 jaar later, op 6 september 1966, was Verwoerd minder gelukkig. Tijdens een parlementszitting werd hij in zijn nek en borst gestoken door Dimitri Tsavendas, een parlementsklerk van Mozambicaanse afkomst. Bij aankomst in het ziekenhuis was Verwoerd al overleden. Hij liet zijn vrouw Elizabeth Schombie en hun 7 kinderen, jawel, achter. De reden van of aanleiding tot de moord is nooit echt opgehelderd. Hij werd gearresteerd en bleef tot zijn dood in 1999 in de gevangenis. John Foster volgde Verwoerd op en begon een gematigder beleid te voeren dan zijn voorganger. Hij herstelde de diplomatieke betrekkingen met sommige Afrikaanse landen en stond zwarte Afrikaanse diplomaten toe te wonen in blanke woonwijken. Hendrik dus Frans Verwoerd. En jawel, er vallen ontslagen in de rotan-industrie. Het wordt eerst trouwens nog allemaal ontkend. De eerste 20 arbeiders die zijn al ontslagen. En dit heeft vooral te maken met het groot aantal kleine bedrijfjes in Noordwolde. Zo'n 60

Niet te ontslaan uit angst dat de concurrent er dan met een goede handwerkman er vandoor ging. Want dat het handwerk is, dat was wel duidelijk. Maar uiteindelijk klapte de ballon. Er werken zo'n 300 man in de rotan-industrie daar in Noord-Bolde. En een enkele keer wordt een misdadiger geraakt door een politiekogel en raakt daarbij soms dodelijk gewond. In Breda gebeurde dit op een bijzondere wijze. Twee dieven maakten een bestelauto buit en reden al slingerend door het centrum van Breda. Dit viel natuurlijk op en de politie zette de achtervolging in. Zij kon de bestelauto echter niet passeren en op stoptekens werd niet gereageerd. Toen de auto met 100 km per uur weer door het centrum zou gaan rijden, loste de politie een schot met een karabijn gericht op de achterbanden van de wagen. De kogel die ketste af op de straatstenen en vloog vervolgens dwars door het raam, waar hij een van de inzittenden trof die zich in het achterste gedeelte van de bestelauto had verstopt. De 18-jarige overleed op weg naar het ziekenhuis. Tot zover de gebeurtenissen van september 1966, 60 jaar geleden. We gaan gauw weer terug naar de LP's, want er kwamen ook hele mooie LP's uit, hoewel het nog niet echt het LP-maand was. Maar toe maar, doet er ook niet toe. Dat is eigenlijk een klein beetje met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles begonnen. Maar goed, zoals Otis Redding, die had zeker natuurlijk wel een LP gemaakt. Meerdere zelfs, waaronder een hele mooie. De Soul Album, en daarvan krijg je Cigarettes and Coffee. Hier is niemand minder dan Otis Redding. We'll be right back.

Ja, wat blijft er toch een prachtig nummer natuurlijk, hè? River Deep, Mountain High. Het was het titelnummer van de gelijknamige LP van Ike en Tina Turner, uitgebracht in september 1966. Phil Spector, hij produceerde 6 nummers met behulp van zijn Wall of Sound techniek, waaronder dus dit titelnummer. En de Wall of Sound, daar moet je eigenlijk denken aan een volle sound. Zo komt het eigenlijk op neer. En ik wou ook absoluut dit nummer gaan draaien, want er zijn verschillende uitvoeringen van. Maar die Wall of Sound, het is geweldig. Goed, dit was trouwens de eerste van de 3 singeltjes die van deze LP afkwamen. Ike Turner die produceerde de overige nummers die grotendeels heropnames zijn van eerdere hits van Ike en Tina Turner. De E-Cats, waaronder P.P. Arnold, verzorgden de achtergrondzang op de door Turner geproduceerde kant van het album. En daarvoor de soul-album van Otis Redding, de opvolger van Otis Blue uit 1965. Op deze plaat covert hij onder andere Sam Cooke, Roy Hart, Smokey Robinson en Eddie Floyd. En van zijn eigen nummers, jawel, dan verdient er eentje absoluut de aandacht. En dat is door Jerry Butler geschreven Cigarettes and Coffee. En die heb je dus van mij ook gehoord. Goed, we zijn al iets over 7:30. Ah, het mag de pret natuurlijk niet drukken, hè. Want we gaan film kijken. Op 21 juni 1966 wordt in Amerika de film Who's Afraid of Virginia Woolf uitgebracht. De hoofdrollen worden vertolkt door Elizabeth Taylor als Martha, Richard Burton als George, George Segal als Nick en Sandy Dennis als Honey. De film toont een late avondbijeenkomst in het huis van een alcoholische universiteitsprofessor en zijn

gefrustreerde vrouw die elkaar ook nog eens een keer haten. Overigens waren zij in het echt ook met elkaar getrouwd, Elizabeth Taylor en Richard Burton. Ja, of ze elkaar haten, nou, dat stond er niet bij. Hij en zijn vrouw Martha krijgen bezoek van Nick en diens vrouw Honey. Nick is een nieuwe hoogleraar biologie aan de universiteit. En tijdens hun bezoek ontwikkelt zich gaandeweg een ruzie tussen George en Martha. En ze gebruiken hun gasten om elkaar te kwetsen. De film die kreeg maar liefst 5 Oscars. Moet heel eerlijk zeggen, toen ik het plot eigenlijk las, toen dacht ik bij mezelf, het is niet een film die ik zou kijken, maar toe maar. Hij kreeg wel 5 Oscars, dus het moet wel een goede film zijn. En de muziek is van Alex North. Hij schreef ook de muziek voor onder andere Spartacus en Cleopatra. Alex North, hij overleed in 1991 op 80-jarige leeftijd. Nou, je snapt het al, je krijgt van mij het titelnummer Who's Afraid of Virginia Woolf? Hier is Alex North.

Ah, dat zijn toch leuke platen, hè? Eerlijk is eerlijk. Dit was de jazzpianist Ramses Lewis samen met zijn trio. Oftewel het Ramses Lewis Trio en Wait in the Water. Het nummer is al geschreven in 1901 en het is een oud-Afrikaans-Amerikaanse traditional. Ramses Lewis, hij was de beroemde jazzpianist en zijn album The In Crowd won in 1965 een Grammy voor de beste jazz-uitvoering. Hij maakte solo, maar ook als trio, meer dan 80 LP's. Naast Wait in the Water werd ook The In Crowd en Hang on Sloopy op single uitgebracht. Ze gingen allemaal meer dan een miljoen keer over de toonbank in Amerika en werden allen bekroond met een gouden plaat. Ramses Lewis, hij is in 2023 gestorven en toen was hij 88 jaar. En u begrijpt het al, 3 platen die allemaal in de Billboard 100 stonden. Want daarvoor hoorde je de Association met Cherish. Jawel, zanger Terry Kirkman heeft het nummer geschreven, maar schreef voor de Association, waardoor hij is opgenomen in de Vocal Group Hall of Fame. Een ander bekend nummer, en die kennen we natuurlijk wel, want die werd wel een hit, dat is Windy. En daar weer voor Georgie Fame met Get Away, dan denk je bij jezelf van, ja, kennen we die plaat niet? Stond die ook niet in de hitparade van Nederland? Jawel. Maar het was ook in Billboard een heel groot succes. Geschreven door Clive Powell, oftewel George Fame. Het lied werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen voor een reclamecampagne voor benzine. Het nummer werd uitgebracht als een promotiesingle met 1 kantje, die dus werd weggegeven aan de mensen die 4 gallons benzine kochten. Volgens mij is gallon iets van 3,5 liter of wat dan ook maar. Dus 14 liter benzine. En je had een singeltje, een reclamesingeltje van niemand minder dan Georgie Fame in handen. Op de B-kant stond gewoon helemaal niets. Dat gebeurde toen nog wel eens een keer. Goed, even op het klokje kijken. Jawel, we hebben nog tijd voor de gebeurtenissen. En dan gaan we naar de Amsterdamse gemeenteraad. Want ja, in Amsterdam, daar gebeurde het natuurlijk in 1906. Powell, oftewel George Fame. Het lied werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen voor een reclamecampagne voor benzine. Het nummer werd uitgebracht als een promotiesingle met 1 kantje, die dus werd weggegeven aan de mensen die 4 gallons benzine kochten. Volgens mij is gallon iets van 3,5 liter of wat dan ook maar. Dus 14 liter benzine. En je had een singeltje, een reclamesingeltje van niemand minder dan Georgie Fame in handen. Op de B-kant stond gewoon helemaal niets. Dat gebeurde toen nog wel eens een keer. Goed, even op het klokje kijken. Jawel, we hebben nog tijd voor de gebeurtenissen. En dan gaan we naar de Amsterdamse gemeenteraad. Want ja, in Amsterdam, daar gebeurde het natuurlijk in 1906. Powell, oftewel George Fame. Het lied werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen voor een reclamecampagne voor benzine. Het nummer werd uitgebracht als een promotiesingle met 1 kantje, die dus werd weggegeven aan de mensen die 4 gallons benzine kochten. Volgens mij is gallon iets van 3,5 liter of wat dan ook maar. Dus 14 liter benzine. En je had een singeltje, een reclamesingeltje van niemand minder dan Georgie Fame in handen. Op de B-kant stond gewoon helemaal niets. Dat gebeurde toen nog wel eens een keer. Goed, even op het klokje kijken. Jawel, we hebben nog tijd voor de gebeurtenissen. En dan gaan we naar de Amsterdamse gemeenteraad. Want ja, in Amsterdam, daar gebeurde het natuurlijk in 1960. ABWB. De leden van deze aan de CPN gelieerde bond voelden zich wel degelijk vakbondslid, maar werden niet als zodanig erkend en daarom gediscrimineerd ten opzichte van de leden van de zogenaamde erkende vakbeweging. Aan het eind van het jaar ruimen burgemeester Van Hal en hoofdcommissaris Van der Molen het veld. Tot zover de gebeurtenissen in Amsterdam. Tot zover ook de gebeurtenissen van september 1966. We gaan verder met een plaatje van The Pretty Things. En die hadden ze niet op de LP. Ze brachten wel een aantal LP's uit. Niet in 1966 trouwens. Maar de single die stond wel in de hitlijsten. Hoewel, net hoor. Hier is A House in the Country.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: 5:10 van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 12 september 2026. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik vertel u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan aandacht besteden aan de Open Monumentendag. Die is landelijk natuurlijk, dus hier is ook van alles en nog wat te bekijken. Maar wij gaan eventjes ons toespitsen op West-Stellingwerf, wat daar te doen is, in een gesprek met wethouder Roelof Teun Hoen. Met Luc Greven gaan wij praten over de theatervoorstelling Paradijsvogels. Dat is een initiatief van de gemeente en Kopje Cultuur. En bij dat laatste is Luc Greven natuurlijk betrokken. Maar wij starten met Tom de Vries ten Klooster. Hij zit er tegenover mij. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen, Lucie.
0: Van D66, Steenwijkerland. We gaan het hebben over het politieke wel en wee van de gemeente. Onder andere, want tal van onderwerpen spelen zich niet alleen in Steenwijkerland af. Zoals daar bijvoorbeeld is de boerenprotesten, de plannen in het kader van stikstof. Sommige mensen die zijn een beetje terughoudend op het moment dat ze een standpunt innemen waarvan je op voorhand al weet van nou, daar komt Jan en allemaal met commentaar op af. Die angst heb jij helemaal niet, Tom.
1: Volgens mij lees je af en toe eens wat online, denk ik.
0: Ja.
1: Nee, heel goed. Ik vind het heel erg belangrijk dat je altijd je moet kunnen uitspreken. En dat we hier in dat land accepteren dat er verschillende inzichten en meningen zijn. En hoe meer we schreeuwers tegenover je hebben staan, die zeggen van dat mag allemaal niet en dat moet niet, van jouw mening deugt niet. Ja, hoe meer mensen zich steeds meer terugtrekken en zich maar niet uitspreken. Dus daarom ben ik wel voorstander van dat je je altijd uitspreekt over alle onderwerpen dan ook. Dus ja, dat doe ik dan ook graag.
0: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die dat angstig vinden, hè? Om zich daarover uit te spreken. Om wat voor reden dan ook. Die voelen zich daar te onzeker voor of niet goed bij. Of wat voor consequenties zou het hebben. Die angst heb jij helemaal niet?
1: Nee, ik zelf niet. Ik vind het heel erg jammer dat zo is. Want ja, dat maakt het dat je steeds stiller wordt, steeds meer zwijgt. En dan lijkt het alsof een kleine groep, dat in één keer de vertaling van de stem van het volk is. Maar je hebt wel een grote zwijgende meerderheid die toekijkt, niks zegt en leest.
0: Ja.
1: Ja, en soms is het goed dat we die geluiden ook aanwakkeren van jouw mening doet er ook toe. Dus ik heb er zelf niet zozeer angst voor. Ik vind het soms wel zonde dat er zwart-wit wordt gereageerd. Dat er heel veel gegeneraliseerd wordt van hey, jij bent van D66 dus. Maar er zit veel meer lagen achter. Want ik ben ook een type die veel breder is dan dat. Ik ben ook trouwambtenaar. En dan heb je een hele andere Tom in één keer voor je dan een politieke Tom. Dus
0: ja.
1: Mensen hebben meerdere lagen en dat wordt nog wel eens vergeten.
0: Ja. Ja, laten we even naar die bijeenkomst van boeren hier uit de omgeving gaan, waar jij een kijkje bent gaan nemen. Het is ook niet zo dat iedereen daarvan zei. Er zijn ook natuurlijk wel mensen die gewoon met jou in gesprek gaan over dat onderwerp. En het fijn vinden dat je een kijkje komt nemen, ondanks het feit dat jullie op voorhand eigenlijk wel weten dat je niet lijnrecht tegenover elkaar staat, maar toch op bepaalde punten echt wel verschillend over zaken denkt.
1: Ja, nee, dat is een hele interessante. Want ik vind dus je moet in gesprek blijven. En ook al heb je een andere mening of andere gedachtes, andere waardes waar je naar kijkt, dan moet je heen gaan. En we hadden als gemeenteraad de uitnodiging gekregen voor dat protest in Giethoorn. Nou, van gemeenteraad.
0: Ja, 2 weken terug. Klopt
1: inderdaad. Ja. Dus die uitnodiging kwam een paar dagen van tevoren. En de halve gemeenteraad die stond er toch in die tijd. Dus dat vond ik al heel fijn en netjes.
0: Ja.
1: Ja, en ga in gesprek. Laat je zien. En kom ook naar me toe. En waar zit je zorgen? En met name dat stukje ben ik het meest benieuwd naar. Wat is je exacte zorg? En hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt of verholpen wordt? Zodat we als gemeente staan voor wat je wil. En dat betekent niet, zoals nu heel mooi in de politiek aan bod kwam, in een hele lange discussie, de brief moet van tafel. Ja, dat zijn hele mooie, ruige woorden. Want daar vind je mij niet qua gedachten. Want de inhoud van de koers die landelijk gekozen wordt, dat heeft onze gemeente en de natuur ook nodig. Alleen, we kunnen wel kijken van welk stukje is onwerkbaar en waarom is het onwerkbaar en hoe kunnen we zorgen dat dat beter gaat worden.
0: Ja, veel meer op detail gaan praten.
1: Ja, zeker. Want je kunt wel zeggen van het moet weg, we doen het niet. Maar wat is het alternatief? En dat is juist het hele probleem wat we al tientallen jaren op dit onderwerp hebben.
0: Ik wou zeggen, hoe lang gaat het ons dan nog achtervolgen?
1: Ja, dit speelt al volgens mij de krantenartikelen in jaren 80, 70. We moeten iets doen qua mest en stikstof.
0: Ja. En we zijn 40 jaar verder.
1: Ja, dus 40 jaar traineren. Dus ik vind het wel fijn dat we op dat vlak doorpakken. Maar doordat het zo lang geduurd heeft, is de impact en de consequentie heel groot. En ik begrijp ontzettend goed dat als je nu je bedrijf hebt, dat je je zorgen maakt en dat je daarmee heel veel maatregelen voor je kiezen krijgt.
0: Ja, maar traineren, daarmee heb je dan... of tenminste, dat kwam bij mij zo over van dat boeren dan getraineerd hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Het is ook nog veel meer de politiek.
1: Het is de politiek die getraineerd heeft.
0: Ja.
1: Goed dat je dat herstelt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, want de boeren die hier de regels voor hun kiezen krijgen, die hebben dat jarenlang gehad. Die krijgen het steeds voor in een schoot geworpen van, nou, succes, red je er maar mee.
0: Ja, het was veel beter geweest 40 jaar geleden een deeltje was gedaan en dan vervolgens weer een deeltje. En dat we dan nu op spoor zaten waar we allemaal blij mee zouden zijn.
1: Klopt, ja. Dat hebben we helaas niet gedaan, dus dan heb je deze impact. Mm. En het is de politiek inderdaad die steeds vertraagt. Nou, laten we het maar met een klein omweggetje proberen te vinden.
0: Ja. En dan ook elke keer van ja, nou ja. En dan wisselde de politieke macht weer, macht tussen aanhalingstekens. En dan werd weer deels een andere koers genomen. En zo bleef het jaren achter elkaar zo dat er af en toe natuurlijk wel maatregelen zijn genomen. Maar niet die ertoe hebben geleid waarvan 40 jaar geleden al werd gezegd van hier moet echt iets gebeuren.
1: Klopt. Mm. En dat is wel een groot issue. En je ziet heel terecht in de grafiek en de staatjes dat er bijvoorbeeld in de landbouwsector enorm veel reductie is geweest qua uitstoot.
0: Ja, investeringen in geld en in tijd en in innovatie is er allemaal ingestopt.
1: Ja.
0: En dan kun je je best voorstellen dat ze zeggen ja, hallo, ik heb net dat en dat allemaal gedaan de laatste 20 jaar. En nu krijg ik dit voor me kiezen.
1: Ja, het heeft ontzettend veel opgeleverd. Alleen niet voldoende. Mm. Dus we kunnen allemaal heel hard rennen en zeggen van dit is een goede weg. Nou, en dat klopt. Er zijn heel veel goede keuzes gemaakt. Alleen nog niet voldoende waarbij we nu dus het kabinet dus hard op de rem trept en zegt, hey, we gaan nu op deze manier het oplossen. En daarmee kunnen we in Nederland weer vooruit met alles. En dat we de natuur goed overeind houden. En zorgen dat de bijzondere soorten hier ook een bestaansrecht houden.
0: Denk je dat het nu echt gaat gebeuren binnen deze periode van nog 3,5 jaar? Oftewel, daar zit ook de vraag bij, gaan ze dit nog 3,5 jaar volhouden, dit kabinet?
1: Dat is een hele spannende. Mm-hmm. Want ik noemde het woord traineren. Je wordt aan heel veel stoelpoten gezaagd om te zorgen van dat het maar niet gaat lukken. Mm-hmm. Dat er heel veel weerstand is. Ik ben benieuwd naar Prinsjesdag. Want in Prinsjesdag gaan we weten wat de begrotingsplannen zijn. Gaan we weten wat daarna gebeurt, of er steun is. En als dit kabinet, wat nu een minderheidskabinet is, het overleeft als het ware. Dus we hebben steun en we kunnen door met de plannen. Nou, dan heb ik er wel vertrouwen in dat ze de rit gaan uitzetten. En de noodzaak is wel heel erg helder. En dat dit ook dan gerealiseerd gaat worden.
0: Ja, en bij die begroting gaat het trouwens niet alleen maar om het stikstofverhaal natuurlijk. Het gaat het om zoveel meer. Dus
1: de sociale zekerheid.
0: Precies. Dus het komende half jaar, als ze zeg maar nog een half jaar overleven, dan wordt die 4 jaar volgemaakt.
1: Daar ga ik wel van uit. Ja. Ik ben wel zo optimistisch ingesteld dat het kan. Mm-hmm. En dat maakt dat we hier een module gevonden hebben waarbij we links en rechts kunnen bedienen, dat iedereen tevreden is en dat er ook echt daadwerkelijk keuzes gemaakt worden. Dus daar, dat houdt me hart nog even vast of dat gaat lukken. Mm. En daarna dan zie ik het positief in en dan kunnen we echt weer vooruitblikken met elkaar in het land.
0: Ja. Want de afgelopen periode werd werd regelmatig natuurlijk over die landelijke begroting gesproken, die dan aanstaande dinsdag gepresenteerd gaan worden. Van, oh ja, dan moet je allerlei mensen bij halen die daar wel mee eens zijn en bla. Maar goed, wat de dinsdag wordt gepresenteerd, wordt dinsdag gepresenteerd. En daar, je kan alles presenteren. Maar vervolgens moet je het eens worden met elkaar.
1: Grote uitdaging voor ze. Ja, en ik denk dat ze de berichtgeving laat heel erg zien dat je, dat ze aan de ene kant zomers heel weinig gedaan hebben. Ze hebben weer vakantie gevierd. En aan de andere kant zie je dat ze achter de schermen heel veel gelobbyd hebben en afstemming hebben gezocht. Dus ja, het is een pittige klus die ze hebben. En lokaal gezien moeten we ons leiden wat daar allemaal gebeurt. En dan houden we ons vooral bezig met de wat kleinere onderwerpen uit de buurt al elke keer weer.
0: Laten we even teruggaan naar de stikstof. Jij was een van de politici, lokale politici die daarbij was in Giethoorn. Wat heb je ervan opgestoken?
1: Op zich minder dan ik zou willen. En dat komt Wat je vooral zag is de zorgen en het verhaal werd naar buiten gedragen. We hadden een aantal sprekers daar. En die sprekers die legden het een en ander uit. Maar dat kwam voor mij niet als iets nieuws onder de zon. Belangrijk vond ik wel een paar één-op-één gesprekken met boeren. Van waar loop je nou exact tegenaan? En dat zit hem bijvoorbeeld met name in dit gebied qua opstapeling van de maatregelen. Want we hebben één landelijk pakket qua maatregelen. Vervolgens zitten we bij de weer, heb je een extra pakket. En dan komt er...
0: Die afstand bijvoorbeeld?
1: De afstand, dat maakt dat je hier binnen 500 meter zit. Nou, dat er weer een extra reductie moet komen in dit gebied. Ja, dat maakt het wel een hele uitdaging. Wat iedereen hier voor zijn kiezen krijgt. En het is onzeker wat die uitdaging is. Of wat er exact op mensen gaat afkomen. En die onzekerheid, die weet nog niemand. Dus we zitten heel erg te gissen. We zitten heel erg allemaal te schieten op wat het allemaal zou kunnen zijn. Maar ik wil vooral ook het lijntje kunnen zijn richting de minister. Het voordeel dat hij in je partij zit. Mm-hmm. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we het hier wat scherp hebben. Dat hier wel een toekomst is voor ook die boeren. Maar dan op een manier dat het werkt in combinatie met onze natuur.
0: Heb je daar contacten op gedaan waar je iets aan hebt de komende periode? Zodat je elke keer even zou kunnen afstemmen of van hoe het nu gaat. Hoe zit je daar dan in? Kan ik nog iets voor je doen? Weet ik veel.
1: Die merk ik afgelopen bijeenkomst daar dat het wat terughoudend is bij sommige mensen. Maar gelukkig hebben we in bredere zin ook al contacten, ook vanuit vrienden en dergelijke, die in het boerenleven zitten. Dus daar kunnen we altijd wel even het een en ander tegen aanhouden. En wat ik heel fijn vond van die bijeenkomst, want je ziet wel grote protesten en fel tegenover elkaar. En durf je daar dan wel te zijn? Er zijn wel eens wat vragen. Ja, dat issue leeft hier niet. Men heeft wel van, Tom, D66. Alleen je bent er wel te gast, te luisteren. En je kunt prima met elkaar in gesprek. En die toegankelijkheid, die is hier op heel veel boeren even gewoon altijd. Dus als ik zoiets heb, jongens, kun je mij uitleggen hoe dat zit? Dan staan ze er, tot zover ik weet, altijd wel voor open. Mm-hmm. Kun je even langs gaan en dan word je te woord gestaan. En dan kun je hierover sparren. Dus de lijnen zijn niet heel erg ver en moeilijk te vinden.
0: Nee.
1: En ook voor mij staat, figuurlijk gezegd, de deur open. Neem contact met me op en ik neem het graag mee.
0: Dat sparren, daar wordt nog heel veel tijd in gestoken de komende periode.
1: Zeker.
0: Wij gaan even onderbreken met Alex Warren.

0: We praten verder met Tom de Vries ten Klooster van D66 Steenwijkerland. We hebben het al over het stikstofbeleid gehad. Ja, kunnen we uren aan besteden. Maar in de komende periode gaan we dat nog regelmatig doen met jou en anderen. Even naar de politieke markt van aanstaande dinsdag. Daar komt onder andere het verdeelstation ook aan de orde?
1: Nee,
0: want wij hebben een aantal onderwerpen opgeschreven. Maar...
1: Zeker, ik had al even voorgesproken van hey, wat is nou wat leeft bij jullie om mee bezig te zijn. Inderdaad, transportverdeelstation Zuidveen is iets wat later wel weer gaat spelen of continu speelt.
0: Mm-hmm. En waar mensen zich regelmatig ook druk om maken van het wordt weer groter.
1: Ja, het is echt een interessant onderwerp om in te duiken en te kijken van... Ja, ik zou willen zeggen, waar gaat het mis? Van wat doen wij als gemeente niet goed hier in de voorbereiding? En ja, hoe komt het ervoor te staan? Ja, en straks moeten wij daar een advies over geven als gemeenteraad. Dat wordt nu voorbereid wanneer de vergunningsaanvraag door Annexis gedaan is. Zijn we positief of negatief? En de grootste uitdaging is dat wij twee dingen los gaan zien. Want energietransitie ben ik een enorm voorstander van. Dat is ook mijn werk.
0: Ja, maar ook al die tegenstanders waarschijnlijk wel, hoor.
1: Ja, zeker. Om te zorgen dat we dat doorgaan. Ja. Dat is een onderwerp waar je voor bent. Maar dat moet je niet vermengen met locatiebepaling. En daar gaan we het binnenkort eens in de raad nog eens over hebben.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel kwalijk dat er eerst was gezegd... het wordt een ding van een meter, ik noem maar wat. En het wordt nu 4 meter. Ik weet die man had er niet
1: zo details niet, maar hij...
0: Maar dan denk ik van, ja, dat is toch... Dan heb je eerst al allerlei commentaar op die ene meter... en dan vervolgens ga je ook nog zeggen van het wordt zoveel... en dan begint alles weer opnieuw. Is dat niet goed?
1: Nee, zeker. En de meter ophogen grond vanwege het grondwater... en alles, dat is het issue natuurlijk. Ja, en hoe kun je dan verzachten?
0: Hoe kun je dat niet weten voor de tijd?
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we het ook nog over hebben. En een hele kans is de bossage die eromheen zit. Het advies die de gemeente intern gaf was... zorg dat die, als ik het goed zeg, 4 tot 6 meter breed wordt. En de vergunningsaanvraag was 2 tot 3 meter. Dan denk je, als het advies zegt... zorg voor een goede bossage, want dan is hij mooi afgeschermd. Ja, dan moet je er ook wat mee doen. Dus daar zitten wel wat interessante punten in. Ja. Als we kijken naar de politieke markt, Lucie.
0: Ja, daar staat het dus dinsdag niet op. Dat komt nog, ja.
1: Nee, volgens mij hebben we het volkshuisvestingprogramma dat voor ligt. Dat we daar een advies over mogen geven. Welke kant gaan we op met de woningbouw in onze gemeente?
0: Deze week werd trouwens prachtig plan, tenminste vind ik dan, gepresenteerd van Herwijnen.
1: Ja.
0: Waar iedereen dol enthousiast over is. Tenminste, dat lees ik zo her en der.
1: In grote lijnen.
0: Ja, toch?
1: Ja. De locatie Herwijnen is prachtig gelegen.
0: Tuk, hebben we het over, ja.
1: En als je aan de voorkant altijd binnenkwam voor je bloemen... dan kon je erin. En daar waren die kassen. En die woonwijk die wordt nu aan de achterkant ontsloten. En die komt dan helemaal door de woonwijk langs de school Tuk.
0: Ja, het is niet meer op de oude manier zoals we naar die bloemenwinkel gingen. Die entree die is er niet.
1: Nee, en als je die zou hebben, dan zou je die woonwijk aan twee kanten kunnen ontsluiten. En nu is het aan één kant. Dus je hebt wel meer huizen die vervolgens aan de achterkant met allemaal verkeer, met al die 1 of 2 auto's per huis, erbij komen. Dat heeft nog wel wat zorgen daar. Dus onze burgerraadslid is ook aanwezig geweest bij die bijeenkomsten. En proberen te luisteren wat er leeft.
0: Maar die wijk waar het tegen aanschurkt, die is ook al best wel groot. Maar ze kunnen wel met de fiets eruit.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Laten we dat ook stimuleren. Ja. Maar de realiteit is nog in de gemeente dat we vaak nog best wel een auto erbij hebben. Stond trouwens ook op de werkvergadering over parkeerbeleid. Dat komt later dit jaar ook weer terug. Maar voor deze woonwijk, hele mooie ontwikkelingen. Want we willen graag dat er gebouwd wordt. Het is een mooie plek om op te vullen.
0: Het is wel, als je daar wel... ik kwam er vroeger heel vaak. En als je dan nu dat ziet, wat er komt, dan denk je... was dat zo groot?
1: Dat hele kassencomplex.
0: Dat is onvoorstelbaar.
1: Dat besef je hier niet inderdaad.
0: Nee.
1: En we hadden in onze fractievergadering ook de satellietbeeld van boven erbij... Ook met de verschillen door de jaren heen. Ja, dan zie je best wel hoe groot dat terrein is.
0: Ja.
1: Ja, daar kun je best wel veel op realiseren. En je ziet een mooi hofje qua woningen. Een paar 2 onder 1 kappers. Een stukje appartement. Dus eigenlijk in dat wijkje wat gepresenteerd is, zit wel van alles in.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk hoe je aan de slag wil met woningbouw.
0: En dan ook nog tegen een redelijke prijs.
1: Dat is nog even afwachten hoe dat gaat worden.
0: Zo het nu lijkt.
1: Maar hoe het nu lijkt, is dat best netjes. Ja. Mm. En dat wil je natuurlijk in de gemeente.
0: Nou ja, dat willen de mensen ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat zag je bijvoorbeeld ook het nieuwsbericht dat Steenwijk Zuidoost, dat daar de huizen nog langer te koop stonden. Dat er mee...
0: bij de kazerne, zeg maar.
1: Ja, bij de kazerne. En daar werd zelfs met korting het een en ander aangeboden, omdat het duurdere segment niet gesleten werd. Ja, dan is het toch goed dat we van tevoren nadenken welke type huizen willen we hebben.
0: Ja.
1: Nou, en daar gaat het over in het volkshuisvestingprogramma, waar we de accent op kunnen leggen. En dat advies kunnen we de wethouder meegeven volgende week.
0: Ja, en dan dat parkeerbeleid, dat doe ik nu even samen. Dat volkshuisvesten en parkeerbeleid. Als je ook kijkt naar bepaalde wijken, hoe krap het daar is en hoe weinig ruimte er is om je auto te parkeren. En inderdaad, dat we nu allemaal 2 auto's hebben en soms zelfs 3, omdat de kinderen eeuwig thuis moeten blijven wonen. Wat ook allemaal nog weer met elkaar te maken heeft. Hoe kun je daarop voorsorteren, joh?
1: Dat is een hele lastige. En we hadden afgelopen week daarover de werkvergadering. Ja, dat is, dan worden wij bijgepraat door bureaus en ambtenaren van dit speelt er en hier zijn we mee bezig. Mm. En in die werkvergadering kwam het een beetje aan bod als wat is de visie, welke kant willen we op en waar ga je op sturen? En ja, dan moet je een beeld hebben welke kant je met Steenwijkerland heen wil. En op dit moment hebben we ons huidig parkeerbeleid met als norm hebben we 1,4 auto per huis wordt mee gerekend. En zo wordt een wijk ingericht. En dat zou betekenen dat als je dus 1 woonhuis of laten we zeggen 10 huizen hebt, heb je 14 parkeerbeleid.

0: is veel meer OV beschikbaar. En daar heb je dan ook makkelijker dat je zegt, die parkeernormen en we gaan hele wijken parkeervrij maken. Ja. Dus dat maakt het wel anders hoe je ermee omgaat.
1: Ja.
0: En zo kun je ook sturen. Ik begreep in ieder geval dat het college nu aanstuurt dat het niet zozeer het doel is dat we minder auto's hebben en dat het meer fietsvriendelijker werd. Dus daar kunnen we het nog over hebben. Want ze willen niet per se dat het verminderd wordt, maar wel hoe kun je het veilig inrichten, hoe kun je de wijk goed inrichten en wat daarbij komt kijken.
1: Ja. Ja, het blijft dan ook altijd een keuze. Welk type mens wil je hier naartoe halen? Natuurlijk, ja, buiten het feit omdat wie er allemaal al woont. Maar hè, er komen ook mensen van buiten die in Meppel of Zwolle of Heerenveen werken, die ook wel graag in Steenwijk erbij willen hebben. En ja, die komen niet af op huizen waar je je auto dan niet bij kan parkeren.
0: Nee, dat blijft hier in de gemeente natuurlijk wel echt een ding.
1: Ja.
0: En mederaadslid Emmy Elgersma, die had het vooral ook over de demografische ontwikkeling in onze gemeente. Want we worden ouder en we zien dat de aanwas vanuit jeugd kleiner wordt. Ja, dat vraagt ook iets voor het type woningen en alles wat je gaat bouwen en welke voorzieningen daarbij horen. Dus we moeten daar wel over nadenken. En wat we nu bouwen, dat bouw je voor 30, 40, 50 jaar. Ja, dan kunnen we wel heel veel willen. Maar er zit ook een periode aan te komen dat het minder nodig is. En dan is de grote vraag, voor wie gaan we bouwen? Dus interessante uitdagingen te bespreken.
1: Ja, zeker. Ja. Want dat gaat dus wel heel interessant om actief te zijn in politiek, toch?
0: Ja, je bent enorm betrokken bij wat er leeft en wat er speelt. En ik besef me ook dat als je op straat loopt en hier gewoon woont en niet met de politiek actief bent, dan denk je van, ach, het loopt allemaal toch. En dat mensen geen beeld hebben bij wat er komt kijken. Maar het kan hartstikke leuk zijn. En ik hoop dat we daar inderdaad nog veel meer sjeu erin kunnen gooien. Want soms voelt het wel een beetje droge stof en af en toe eens even alleen maar teksten oplezen. Het echte debat hier in de gemeente, dat kunnen we nog af en toe nog eens al laten knallen en aanwakkeren.
1: En daar is eigenlijk specifiek die politieke markt ook voor bedoeld.
0: Zeker.
1: Dus aanstaande dinsdag zou dat kunnen?
0: Dat zou kunnen, inderdaad. Nu zit het alleen in de cultuur dat we zeggen, nou, ik heb een briefje en dit vind ik belangrijk en we reageren te weinig. Nou, ik hoop dat we dat komende 4 jaar anders gaan zien. Dus dat we zorgen dat het wat meer gaat knallen, dat het weer gaat sprankelen en dat de inwoners denken, hey, dat is ook interessant om te volgen en te weten wat er in mijn wijk gaat spelen.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, wij blijven het zeker volgen.
0: Hartstikke goed, Lucie.
1: Bedankt voor je komst en je inbreng. En je lekkere koek. Heerlijk.
0: Zeker. Ik zal geen reclame maken, maar het was een goede bakker.
1: Zo lekker was een goed bakker, ja.

0: wij babbelen te veel als de ene gast weggaat en de andere gast komt. Ja, dan wordt het gezellig aan de koffietafel natuurlijk. Hè? Welkom, Luc Greven.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Net een enorm druk weekend achter de rug. Kopje cultuur. Het weer zat mee. De mensen zaten mee. De optredens zaten mee. Het was heel veel dit keer.
1: Zo. Wij hadden 176 voorstellingen.
0: Ah.
1: Dus ja, en 1450 mensen die daar zeg maar uitvoerend mee betrokken waren. Dat gaat dan om een koor van 25 man, dat telt wel lekker op.
0: Ja.
1: En, maar ook mensen uit Duitsland enzovoort die hierop treden. Dus opgeteld 1450, dat alleen al.
0: Die gingen ook sowieso nog naar de rest allemaal kijken, dus ja, die bezoekers had je al.
1: Dus we hadden zo'n 25.000 bezoekers schatten we in. Dat is wel top hoor. Als je keek op de zaterdag bijvoorbeeld. Zoals die dan die torendansers die dan om 3 uur optraden. En om 7 uur geloof ik nog weer eens een keer. En ook op vrijdagavond al. Hoeveel mensen dat alleen al trok. Dus dat was al een fenomeen. We kijken nooit meer op dezelfde manier naar de toren.
0: Nee. Ook, alleen maar. Ja.
1: Want die foto's die daarvan gemaakt zijn en filmpjes en zo, die zijn zo iconisch.
0: Ja, ja. Dat was fantastisch om te zien.
1: Van die helemaal in rood geklede dames die dan zo...
0: En als je daar dan de opnames van die vrijdagavond van zat, ja, dan gaat iedereen ook die zaterdag kijken. Dat effect is dan ook wel fijn.
1: Zo gaat het een beetje.
0: Ja, ja. Dus met een tevreden gevoel.
1: Ja, dat mag je zeggen. Het was het beste 25e keer kopje cultuur ooit.
0: En, leuk. En een prijs.
1: En we hebben dan een beeldje cultuurprijs gewonnen. Daar moet je wel heel hard voor werken, 25 jaar lang.
0: Ja.
1: Dus de lat ligt heel erg hoog. Ja. Ik ben wel een beetje huiverig voor de volgende uitreiking. Dat is over 2 jaar. Hè. Maar dit heeft die club. Die al die jaren bij Kopje Cultuur betrokken is geweest. Hè. We doen het maar even alsof dat die prijs voor al die 25 jaar is. En voor iedereen die erbij betrokken is geweest van het eerste uur af aan. Die prijs is natuurlijk voor hun. Hè. Voor deze gelegenheid hebben we zo'n 80 vrijwilligers in het weekend.
0: Ik wou net zeggen, je noemde de mensen die optraden, maar de mensen die achter de schermen werkten, dat is ook heel veel.
1: En die mensen zijn zo betrokken. Het is zo echt, het is een geweldige club van Kopje Cultuur.
0: Ja.
1: Dus we hebben zo'n 15, 20, nou, 25 met de commissies erbij. Mensen die het hele jaar door Kopje Cultuur voorbereiden. Die zijn er gewoon permanent druk mee.
0: Ja.
1: Die zeggen vakanties er vooraf enzovoort. Hè. Nemen vrije dagen om het allemaal een beetje te runnen. Dus dat is geweldig. Een geweldige club. En die verdienen met z'n allen die ander beeldje cultuurprijs.
0: Ja, zeker. Petje af. Ik zei trouwens prachtig weer. Maar vrijdagavond was het net iets minder, jammer genoeg.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar we hebben daar goede lange termijn afspraken over. Met de weergoden. Dus als Kopje Cultuur begint, dan houdt dat gedruppel en gemiezer. Dat houdt dan op. Zo, dat is de afspraak.
0: Okay, nou.
1: Alleen hadden ze de verwarming hadden ze een paar graadjes hoger mogen zetten. Ja. Gaandeweg de avond werd het een beetje kil op de markt.
0: Ja. Je kan niet alles voor hebben. Zijn en nee, alles regelen.
1: Ja.
0: Waar ook aan gewerkt wordt, al een aantal maanden, is de theatervoorstelling Paradijsvogels.
1: Ja.
0: En dat is mede namens Kopje Cultuur een initiatief geweest.
1: Nee, het is het initiatief van Kopje Cultuur. Wij hadden bedacht, zeg maar, die 25e keer moeten we echt even uitpakken. En gemeend ook wat extra aandacht te moeten geven aan Sterrenwijk West. De eerste woningen daarvoor zijn namelijk 100 jaar geleden opgeleverd. Dus het was ook wel een moment om dat dan te doen. Dus dat combineerde mooi met ons 25-jarig jubileum. En we vonden dat dat Sterrenwijk West... dat is ook in dat boek van Carolina Lindhorst en Lisbeth Hermans mooi gebeurd. Hè? Dat gaat met name over het dal. En we vinden dat die bijzondere figuren uit Sterrenwijk West ook wel eens wat extra en positieve aandacht mochten krijgen. Dat doen we in de vorm van deze revue. En we vieren dus eigenlijk een beetje het 100-jarige bestaan van Sterrenwijk West.
0: Ja, en als ze dan willen weten hoe dat zit met Sterrenwijk West en Dal noem je al, en Rooie Dorpje heb je ook nog. Hoe dat precies in elkaar steekt, wordt dat duidelijk in de Paradijsvogels?
1: Nou, zeg maar, we hebben er geen, het is geen studiebijeenkomst,
0: nee.
1: Dus we gaan dat niet precies langs de lijnen tekenen. Maar als we het over West hebben, hebben we het over de Kleine Kapen. En over het dal en over het Rooie Dorp. Hè. Dat wordt zo'n beetje als... En de bloemenbuurt dan ook nog een beetje.
0: Ja, precies. Die is er natuurlijk later weer bijgekomen, ja.
1: Ja, en dat is wel van later. Kijk, het gaat denk ik vooral over die bijzondere figuren... die paradijsvogels uit het dal en omgeving, zeg maar even.
0: Mm-hmm. Ja, de eerste die boven komt drijven is natuurlijk Freekie.
1: Ja, Freekie zit er zeker in, maar op een heel andere manier dan we gewend zijn.
0: Ja, dus we zijn... Dat is ook goed, want hij komt elk jaar al voorbij op die manier, zoals iedereen hem dus kent.
1: Maar, kijk, Freekie die is gaan hemelen natuurlijk al een tijdje geleden. En hij komt het ons nog één keer uitleggen. Hoe dat zat, zeg maar, als wij hem vol, ik zeg maar even wij, maar als hij volgegoten werd met bier en dan nog één biertje kon hij krijgen als hij zijn broek naar beneden liet zakken. Zo was het, liefst midden op de markt. Mm. Ja. En hij komt nu nog eens een keertje naar beneden om uit te leggen hoe hij daar tegenaan kijkt. En wie er eigenlijk in die tijd gek was.
0: Ja, mooi. Nog een ander voorbeeld. Mensen die uit Steen Quest komen. En,
1: dat vind ik ook wel. Baaien van Diek zit erin. Dat was de parkwachter. Ja.
0: Kom jij zelf uit Steenwijk West?
1: Nou kijk, mijn tante woont in West. En op de woensdag waren mijn ouders druk met het werk. En dan ging ik naar mijn tante aan de Parkstraat. En meevoetballen met de jongens op het veldje bij de Kanaalstraat. Mm-hmm. Dus ik ken West vanuit die tijd wel heel goed. Ja, vanuit mijn jeugd al heel goed. Ik heb er zelf ook nooit, er is toch wel een zekere afstand tussen West en zeker tussen het dal en de stad. Hè? Ik heb dat in persoon nooit zo ervaren. Ik stond met één been in de Parkstraat en met de andere benen in de Oosterstraat.
0: Is het een dialect?
1: Nee, daar moet je een beetje mee oppassen, vind ik zelf. Hè? Omdat zoveel mensen geen dialect meer spreken. Maar als de cast komt vooral uit... De acteurs komen vooral uit Steenwijk West. Ontkom je niet aan dialect. Dat moet ook niet. Dus het zit er gepast in. Maar wel op zo'n manier dat iedereen het toch mee kan maken. Zeg maar even. Ook als je geen dialect spreekt. Mm-hmm. Maar er zit een prachtig...
0: Nou ja, je hoeft geen dialect te spreken als je maar verstaat, hè?
1: Ja, dat is het. Je moet het wel kunnen begrijpen. Dus in die zin zit er ook dialect in, maar iedereen krijgt het mee, ja.
0: Heb je al het gros van de voorstelling gezien?
1: Ja, ik heb meerdere keren de hele voorstelling. Ze zitten nu in de fase, zeg maar, ze zijn begonnen al voor de kerstdagen met oefenen. En zo gaandeweg vordert dat dan. Ze zijn nu in de fase dat ze zeg maar, een hele doorloop hebben. Dus van begin tot het eind. Nou, er zitten zulke onvoorstelbaar roerende stukken in, weet je dat? Ja. Dus sommige dingen heb ik dan 5 keer gezien intussen. En elke keer ging ik naar tranen in de ogen.
0: Oh,
1: zo mooi is dit. Ja, werkelijk waar.
0: Ja.
1: Ja, want je moet je niet onderschatten. Er zit een, dat Steenwijk West, dat lijkt wel een beetje Volendam. Als het om zangers en zo gaat, ook nu nog. Die staan daar gewoon.
0: Ja, want noem eens namen die meedoen.
1: Uit volle overtuiging uit zingen. Lieke en Jeannette en Wilma, wat die Mena doen mee. Dus echt mensen die, zeg maar, die tijd die wij proberen naar voren te halen ook wel doorleefd hebben. Zeg maar, het gaat. Kijk, we kunnen niet meer terug naar 100 jaar geleden, zeg maar, dal. Hè? Omdat niemand dat meer meegemaakt heeft. Dus zit je daar in de zaal en je hebt geen idee waar het over gaat.
0: Nee.
1: Hè? Dus het gaat over de tijd, zeg maar, die de mensen in de zaal meegemaakt zouden kunnen hebben. Dus het gaat over de 60er en de 70er jaren zo'n beetje. En veel van de spelers hebben die tijd ook nog aan de lijve ervaren.
0: Ja.
1: En kunnen daar nu fantastische verhalen over vertellen. Al het positieve, al het goede is bijgebleven natuurlijk.
0: Tuurlijk. Zo gaat dat.
1: En er ging ook wel eens wat verkeerd. Maar het accent bij deze revue hebben we met opzet willen leggen. Op dat, zeg maar, op de solidariteit.
0: Ja, ik wou zeggen, de saamhorigheid. Ja.
1: Want het motto is een beetje, we hadden niks. Maar we hadden bekeren.
0: Ja.
1: Om toch maar even in stemmen
0: te zeggen. Ja.
1: We hadden niks, maar we hadden bekeren. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Hè? Dus je kon altijd bij de buurvrouw terecht. Ja, als je moeder niet thuis was, dan hoefde dat niet afgesproken te worden. De buren letten op je. Hè? Zorgde het ook ervoor dat je klap in je kop kreeg als het niet goed ging enzovoort. Dat kon allemaal. Hè?
0: Ja.
1: Dus er werd ook naar elkaar omgekeken. En ja, als iemand zeg maar de elektriciteitsrekening niet kon betalen, dan kwam zo'n kastje waar je dubbeltjes in moest gooien.
0: Ja.
1: Dan kwamen die dubbeltjes uit alle hoeken van de wijk, zeg maar, om die mensen dan toch aan elektriciteit te helpen. Dus dat was een beetje de tijd. Zonder nou weg te poetsen dat er ook dingen verkeerd gingen.
0: Ja, maar dat kun je van iedere tijd en van iedere wijk en van iedere...
1: Ja, dat is ook zo, hè?
0: Toch?
1: Ja. Zeker. Dat zeggen we al, kijk, we maken het ook wel eens af. We hadden niks meer, we hadden bekeren. En nou hebben we alles, maar we hebben bekeren kwiet.
0: Ja.
1: Maar dat is niet, zeg maar, de sfeer van de revue. Omdat de boodschap is eigenlijk... Maar mensen, wat niks meer van bekeren, dat kunnen we ook weer terugbrengen.
0: Ja.
1: Er hoeft geen afscheid van te nemen. Het is niet van, och, wat was dat toch mooi. Maar de boodschap is eigenlijk... En zo mooi kan het ook weer worden.
0: Ja. Ja.
1: Dat zit een beetje in de revue.
0: Dat is een mooie boodschap.
1: Ja.
0: Heb je nog geen kaarten... Kun je die nog krijgen?
1: Ja, maar je moet, als je wilt komen, werkelijk, er is zoveel belangstelling voor. Han Evers zegt, ik zie mensen nou in het theater komen... die ik nog nooit in de meter heb gezien.
0: Dat is
1: was
0: leuk.
1: Precies onze bedoeling. Mm. Om die mensen met wat afstand, zeg maar, tot theater... om dat met een revue, zeg maar, die over hun gaat... dan toch naar de meter te krijgen. Nou, dat is geweldig gelukt. Dus we hebben ook eerst de huurders uit Steenwijk West... de gelegenheid gegeven om een kaartje te kopen. Mm-hmm. En toen de mensen van de wijkvereniging... en dan steeds in wat grotere kringen. En er zijn nu echt, het zijn nu laatste kaarten voor alle drie voorstellingen. Dus voor degenen die nog willen komen... direct naar de site van de meter.
0: Wanneer is het?
1: Het is de 17e, de 18e en de 19e. Dus donderdag, vrijdag en zaterdagavond. Het wordt een feest. Daar wordt nog jaren over gesproken. Nog langer dan over die dansers aan de toren, beloof ik je.
0: Heel fijn. Luc, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Aan de telefoon wethouder Roelof Teun Hoen, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf, wel te verstaan. Goedemorgen, meneer Hoen.
1: Goedemorgen.
0: De kop is eraf.
1: Ja, ik heb zo net de opening mogen doen van de Open Monumentendag bij ons in Noordwolde, in het mooie Nationaal Vlechtmuseum. En ja, we hebben een dag vol open monumenten, dus dat is heel erg leuk.
0: Ja, ja, landelijk is dat natuurlijk zo. Open Monumentendag, je kan overal en nergens naartoe. Ook misschien wel leuk om eens een kijkje te nemen buiten je eigen gemeente of binnen je eigen gemeente. En je denkt, daar ben ik nog nooit geweest. Wat zijn de highlights van West-Stellingwerf? Buiten het Vlechtmuseum in Noordwolde om.
1: Nou, we hebben een aantal mooie rijksmonumenten. Hè, die dus vandaag ook open zijn. Hè, dus onder andere ook in Wolvengaan een aantal. Hè. We hebben heel veel molens bijvoorbeeld die ook het rijksmonument hebben. Die vandaag open zijn, die je kunt bezoeken. Maar ja, het is ook wel mooi om bijvoorbeeld, hè, je zegt al, over de grens is het ook goed om te kijken. Nou, we hebben het Squallenhuis bijvoorbeeld open. Dat ligt in het gebied van de kolonie van Weldadigheid. En dat is wel leuk om dat even te noemen, omdat dat een private eigenaar zeg maar heeft. En we eigenlijk ook bij ons in West-Stellingwerf en ook over de grens eigenlijk ook steeds meer zien dat er mensen aangehaakt zijn bij deze Open Monumentendag. En dus ook hun eigen huis ter beschikking stellen vandaag, of in ieder geval openstellen vandaag, om te kijken wat het verhaal achter die voordeur vaak ook is.
0: En wat is het Squallenhuis?
1: Het Squallenhuis dat zit bij net over de grens bij ons bij de Oost- en Westvierdepatten. Oost-Vierdepatten in dit geval. En ja, die zit naast de school. En ja, die vertelt eigenlijk dat verhaal van ja, ook van de kolonie weer. Op een hele mooie manier. Dus ja, hoe mensen opgroeiden in die kolonie. Hè, waar ze eigenlijk, ja, eigenlijk is in de kolonie werd eigenlijk voor het eerst ook al onderwijs gegeven. Dus eigenlijk is ook het recht op onderwijs in de kolonie misschien wel begonnen. Zou je kunnen stellen. En nou ja, dat soort verhalen die worden vandaag ook verteld. En ja, en dat is alleen maar goed. In Noordwolde hebben we natuurlijk ook nou, het Vlechtmuseum waar ik het vanochtend mocht openen. Waar natuurlijk het ambacht van het vlechten. Wat een enorme ja, economie ook hier bracht en heeft gebracht. Ook vandaag weer laat zien wat dat was. He, duizenden stoelen die we allemaal kennen nog, afhankelijk van welke generatie. He, sommigen zeggen, ja, ik heb die Rota-stoel nog wel bij opa en oma zien staan. Sommigen die kennen ze nog, omdat ze hem daadwerkelijk zelf thuis hebben gehad en op hebben gezeten. Nou, en ook die verhalen worden vandaag heel mooi opengesteld.
0: En de wieg van Beatrix, toch?
1: Ja, ook die is er. Dat is natuurlijk een beetje een verhaal op zich. Hè? Maar ja, ook toen Beatrix geboren werd, toen is er in Noordwolde de wieg gevlochten. Waar ze ook daadwerkelijk in gelegen heeft. En nou, daar hebben we een hele mooie tentoonstelling is daarvan gemaakt. Met 25 meesterwerken, waaronder de wieg. Vandaag of dit jaar ook eerder geopend door koningin of prinses Beatrix. En ja, dat ook die is vandaag te bezichtigen tijdens Open Monumenten.
0: Ja, prachtig. En nog even terug naar dat Squallenhuis, wat schoolhuis eigenlijk betekent. Hè? Ja. Dat is naast dat prachtige houten kerkje, wat je dan ook meteen nog even kan bekijken, toch?
1: Ja, kijk, we hebben geprobeerd heel veel verbindingen te maken. Hè? Dus ook met monumenten. We proberen ook alles een beetje dichtbij en op routes te brengen. En daarin is het misschien ook wel leuk om te vertellen dat wij ook twee keer een bustour hebben. Eén is om 11 uur begonnen, of die begint om 11 uur. En er is nog eentje die begint om 2 uur ook vanuit Noordwolde. En dat zijn 25 klassieke bussen. We hebben namelijk ook een bussenmuseum in onze gemeente. En die rijden ook langs alle monumenten en ook met een gids die er wat over vertelt. Dus op die manier proberen we ook echt alle monumenten dichtbij te brengen. Maar ook aaneengeschakelde verhalen eigenlijk te stellen. Want dat zijn vaak ook geen losse verhalen. Want het zijn altijd verhalen in verbondenheid. En nou ja, dat wordt vandaag ook verteld. En het Squallenhuis en de kerk en wat u noemt, dat zit ook allemaal bij elkaar in de buurt en heeft ook echt wel een link met elkaar.
0: En je kan gewoon opstappen op die bus vanaf een bushalte?
1: Ja, we hebben op onze website kun je ook alle informatie nog vinden. Dus ja. Ook opstapplekken en daar kun je kaartje voor kopen. En ik heb zo even niet paraat wat het kost. Maar ik weet dat de kaartjes uitgedeeld worden of verkocht worden. Ja, en dan kun je eigenlijk op een hele mooie toegankelijke manier in een klassieke bus. Ja, word je eigenlijk rondgereden langs de monumenten.
0: Dat is toch fantastisch? Wat een goed idee.
1: Ja. Ja, zijn we heel blij mee. En we zien ook dat het ook veel meer met verenigingen doen. Hè, waar we hiervoor eigenlijk als gemeente vaak wel degene waren die alles moesten organiseren en regelen. ja, zien we eigenlijk zeker vanaf dit jaar, maar dat is vorig jaar ook al begonnen, ja, dat we veel meer met onze eigen verenigingen en monumenten en eigenaren eigenlijk een heel mooi programma weten samen te stellen. En dat is, ja, dat is alleen maar leuk en mooi om te zien.
0: Waar gaat u vandaag zelf absoluut nog even een kijkje nemen? Want alles bekijken, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat klopt. En dat, dat heeft deels ook te maken met dat ik vandaag ook nog even naar het Corso in Frederikssoort
0: mag gaan. Ja.
1: Dus dat zal ik ook. Maar ik ga straks zeker nog even, dat is echt wel een aanrader, naar de oude tram die weer teruggebracht is. Ook in Noord-Wolde overigens, maar daar woon ik ook. Dus dat is even om de hoek en ook even praktisch. Maar dat wil ik wel nog een keer extra onder de aandacht brengen. Want dat is een heel mooi verhaal. Dat zijn oorlogsmotieven die op D-Day eigenlijk via de stranden eigenlijk al het oorlogsmateriaal destijds het land opgebracht hebben vanaf een boot. En die zijn daarna ingezet tussen Steenwijk en Noord-Wolde onder andere. En daar zijn ook al die rotameubelen op vervoerd in die jaren daarna. En een van die trams hebben we een paar jaar geleden teruggebracht op de oude locatie, vlakbij het Vlechtmuseum ook weer. En daar zijn we nog bezig met een wagon. En daar heeft ook de Dirk-Jan Dundas, die daar heel veel werk altijd al in gestopt heeft en nog steeds doet. Ja, die heeft daar ook een aantal andere materialen en spullen neergelegd waar hij ontzettend leuk over kan vertellen. Bijvoorbeeld ook een klok die destijds op bij de bevrijding bijvoorbeeld ook voor op de tram was bevestigd. En met geluid de bevrijding eigenlijk inluiden. Maar ook delen van een nieuwe wagon waar hij mee bezig is om achter de tram straks ook nog zo'n oude wagon terug te krijgen. Nou, daar wil ik straks zeker nog even gaan kijken.
0: Ja, leuk. Ja. En eigen plaats reclame, Noord-Wolde, prima. Ik woon zelf in Blesdijken. Het kasteel is ook open.
1: Ja, nou ja, die heb ik ook nog even benoemd, ook bij de opening. Fantastisch natuurlijk ook dat de kasteelheer, hè, die iedereen eigenlijk van heinde en verre ook wel een beetje kent,
0: ja.
1: Ook vandaag daaraan meedoet, hè, zodat ook iedereen dat kasteel kan bekijken. Wat natuurlijk niet een kasteel uit de middeleeuwen is, maar een project van de heer Halman. Ja, wat natuurlijk ontzettend leuk is om te bekijken. En de verhalen ook van Gregorius noemen we hem eigenlijk te horen vandaag.
0: Ja, Gregorius Halman, ja, fantastisch. Nou, ik wens u een hele mooie dag. Ook heel veel plezier inderdaad bij het Corso in Frederikssoort. Want dat wordt vanmiddag is de optocht, vanavond is de optocht. Morgen ook is de hele dag nog, zijn de tuinen ook open en dan staan de wagens daar. Dus ook alle kansen om daar nog even een kijkje te gaan nemen. Ik dank u hartelijk voor de toelichting op de monumenten van West-Stellingwerf en wens u een heel fijn weekend.
1: Nou, insgelijk. Dank u wel.
0: Oké, dag. Bijna 11 uur. Wij gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug met de Te Koopjesdag. Schildercursussen in Giethoorn. Landgoed Oldenhof met piano recitals. En de Stone City Run. Graag tot zo.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Morgenmiddag met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: 5 over 11, terug bij Kopwijzer, waarin we aandacht gaan besteden het laatste uur aan de Stone City Run. Dat doen we samen met Janita Kist. Met Johan van Arnhem gaan we praten over de piano recitals op het landgoed Oldenhof. Schildercursussen in het Cultuurhuis in Giethoorn. Daarover gaan we praten met Lia en Marijke. Die zijn hier ook al, zitten gezellig aan de koffietafel. En wie er ook zaten, mij inmiddels aangeschoven zijn in de studio. Dat zijn Agnet Schipper en Rianne in het veld. Goedemorgen, dames.
6: Goedemorgen.
5: En ik heb een prachtige flyer voor me liggen van de Tukkoopjesdag. En dat is een foto van vorig jaar?
6: Nee, dit is geheel ChatGPT natuurlijk met de kleurtjes.
5: Dus dit is helemaal geen Tuk?
6: Nee, dit is helemaal geen Tuk, maar het is zeker zo gezellig dan, hoor.
5: Dat wel.
6: Ja, natuurlijk.
5: Maar het was vorig jaar toch wel?
6: Nee, het was 3 jaar geleden laatste keer een Tuk.
5: Oh, echt?
6: Ja. Ja.
5: En toen heette het ook zo, toch?
6: Ja, toen hadden we de naam Tukkoopjesdag gekregen, ja.
5: Maar toen dacht je van, ik moet niet elk jaar doen, want dan is het
6: wel makkelijker in. En we hadden zoiets van, niet ieder jaar heeft iedereen de grote schoonmaak nodig.
5: Nee.
6: 1 keer in de 3 of 2 jaar vinden we het hartstikke leuk.
5: Nou, Tuk Koopjesdag. Het is in Tuk, dat zegt de naam al. Het gaat om koopjes en dan eigenlijk om tweedehands koopjes. Spullen een tweede leven geven. En het is op 26 september en dat is ook de dag van de Burendag.
6: Ja, we hebben de buren mee.
5: Je hebt de buren mee, Agnet. Ja. Maar jij woont toch helemaal niet in Tuk, of wel?
7: Ik woon niet in Tuk, ik woon in Marijekampen. Maar wij hebben 26 september ook Burendag. En ook Koopjesdag.
5: Ja,
7: samen met Steenwijk Wold en de Witte Paarden en Tuk. Alle kennend hebben tegelijk zo'n koopjesdag.
5: Ja, maar ja, dan jammer genoeg kan het in Marijekampen dan niet te koopjesdag gaan eten. Hè?
7: Nou, dat liekt een beetje. Dat kan nou net niet. Dat liekt een beetje gek.
5: Ja. Nee. Oh, allemaal op dezelfde dag?
7: Ja. We hebben de armen in elkaar geslagen en gezegd van we doen het met elkaar.
6: Aha. Ja, we zijn toch een beetje nobbers.
5: Ja.
6: Een beetje buren met elkaar.
5: Ah, niet eens een beetje.
6: Ja.
5: Echt?
6: Helemaal.
5: Ja, toch?
6: Dus ja, en gluren bij de buren is altijd leuk. Dus dat doen we maar met elkaar.
7: Ja, zeker.
5: Maar de organisatie van bijvoorbeeld het inbrengen van de spullen of weet ik veel, iedereen doet het voor zichzelf. Dat is overal hetzelfde, maar wordt door verschillende mensen geregeld.
6: Ja, nou ja, dat kan tegenwoordig ook heel handig, want we hebben Google Forms. Dan kun je gewoon allemaal digitaal...
5: Als die computer er toch niet was, hadden we helemaal geen tukkoopjes
6: daar. Nee, precies. Ja, en vanuit dat krijgen we een mooi Excelletje. En dan plakken wij het gewoon op een kaartje. En dan staat een QR'tje met waar je dus alle adressen op kunt vinden. En we hebben bij de dorpshuizen hebben we straks kun je met je mobiel kun je scannen. En dan kun je via Google Maps kun je naar de adressen toe waar je naartoe wilt. En ja, wij hebben de QR ook van Marije Kampen en van Witte Paarden en Steenwijkerwold. En hun hebben het andersom. Ja. Zodat je ja, bij de buurthuizen kun je direct de informatie vinden van welke huizen allemaal mee gaan doen.
5: Moet je lopen op de fiets? Want ik hoor al die plaatsen en ik denk meteen aan maandag gaat hij weg. Echt.
7: Ja, ja. Dat is inderdaad even een dingetje waar de mensen even om zouden moeten denken. Van hoe kom ik waar?
5: Ja.
7: Maar...
5: Iedereen die er woont, die weet het tegen die tijd wel.
6: Ja, maar Roxanna heeft al contact gehad met de weg aan de werkmensen. En in ieder geval dat gedeelte tussen Witte Paarden en Steenwijkerwold is wel gewoon open. Dus je moet gewoon even kijken van hoe je bij een van die twee kernen, drie kernen kunt komen. Ja. En vanaf Tuk wordt het even iets kijken van welke kant je langs kunt. Maar er wordt zeker een pad vrijgehouden.
7: Ja. Uiteindelijk... Kom op de fiets en dan weet ik wel, dan kun je die grote stoel, die oma-stoel die je heel graag zou willen hebben, die daar eindelijk staat, kun je dan niet meenemen. Maar dat wordt vast wel een regeling.
6: We zijn nobbers, hè?
5: Ja, zo is het.
7: We regelen dat met elkaar. Ja. En dan nog even in Tuk en in Steenwijkerwold en in Marijekamp is het allemaal echt bij de huizen zelf. En dan kun je inderdaad met die QR-code precies zien welk adres
5: in de schuur of op het erf of wat dan ook. Ja,
6: in de tuin.
7: Ja. In Marije Campus staan de huizen nogal een stukje uit elkaar. Mm-hmm. Dus dan zit jij hier en een kilometer verderop. Nou, dat is niet overdreven. Maar een paar honderd meter verderop staat er nog een. Nou, dat scheelt zo ongezellig.
6: Best zo ongezellig bij de koffie, hè?
5: En wat hebben jullie daarop bedacht?
7: Wij hebben bedacht, we doen alles bij ons bij het buurthuis.
5: Oh ja.
7: Dus bij het Reunendal. En daarachter is de ijsbaan. Dus op die plek. Daar staan alle buren met hun spulletjes in plaats van in de schuur. En dan kun je dan de spulletjes bekijken en kopen.
5: Ja.
7: Koffie staat klaar, want het is burendag. Dus Douwe Egbert is sponsor trouwens. Sponsor.
6: En woon je nou in die kernen en denk je... Hey, ik wil nog meedoen, maar er zit bij mij niemand in de straat die meedoet. Bel even aan bij je buren en laat ze... allebei aanmelden. Want hoe meer mensen in één straat... hoe meer kans je hebt dat er ook bezoekers komen.
5: Ja, ja dat is zeker
6: Plus,
5: zo.
6: Plus, dan leer je je buren nog kennen.
5: Ja, ja ook
7: stuk
5: nog.
7: Gezelligheid.
5: Ja.
6: Ja. En bij ons in Tuk gaan ze ook gewoon na de tijd om 3 uur... de buren een beetje bij elkaar gaan ze gezamenlijk afsluiten met koffie. En dat regelen ze zelf in de straten. Dus ja, op die manier heb je toch ook een beetje echt burendaggevoel erbij.
5: Ja, zeker, dat is leuk. En op Marije Kampen is het dan makkelijk, want dan zit je allemaal al bij elkaar.
7: Ja, dus precies, dan hoef je de koffie alleen maar
5: door te geven.
7: Heel makkelijk door te geven. Ja. En achteraf een borreltje is natuurlijk ook altijd mogelijk.
5: Witte Paarden, Tuk, Steenwijkerwold is wel gewoon op ieder bij zijn eigen huis.
6: Ja,
5: en,
6: is bij ieder bij zijn eigen huis. En het is gewoon hartstikke gezellig. We raden de mensen aan om lekker de vlaggen van het dorp buiten te hangen.
5: Mm-hmm.
6: Ja. En een beetje vlaggetjes, zodat de mensen makkelijker het huis kunnen herkennen. Maar er is dus ook via de QR-code een plattegrond te krijgen. En die kun je bij de dorpshuizen vinden. En natuurlijk op de socials.
5: De mensen die deel gaan nemen, heb je al ongeveer aantallen?
6: Nou, wij hebben al zeker 70 in Tuk. En ik geloof iets van 20 in Steenwijkerwold. En iets van 8 of 10 bij Witte Paarden. Ja, gezien dat zo klein is, kun je nagaan. Dat is best een goede opkomst.
5: Maar er kunnen altijd nog wel mensen bij. Ja, en dat zeker. Kan dus ook.
6: Ja, want zelfs 2 dagen van tevoren zouden ze zich in principe nog aan kunnen melden, omdat je met een QR-code werkt.
5: Ja.
6: Dus ja, het kan zeker nog. En ik zou ook echt zeggen, doen gewoon. Ja. Want het is gewoon zo leuk en gezellig. En je ruimt je rommeltje gewoon een beetje op. Klaar voor de feestdagen. Want je hebt een opgeruimd huis.
7: Voor de feestdagen.
5: Voor de feestdagen. Het lijkt de kapper wel als je daar niet zegt van... nou, het is al bijna kerst. Dan denk ik, man, dat duurt nog eeuwig. Je moet niet zo snel gaan, hè? Gewoon langzaam. Ja.
7: Maar niettemin, het wordt vast hartstikke leuk.
5: Dat denk ik ook.
7: En het is in ieder geval een manier om te ontspullen.
5: Te ontspullen en elkaar te ontmoeten.
7: En elkaar te ontmoeten.
5: Ja, toch?
7: Vooral dat.
5: Hartstikke leuk.
6: Opgeruimd huis is opgeruimd hoofd of zoiets.
5: Ook dat nog.
7: Zeggen ze.
6: Ja, dus alleen maar goede dingen. En vintage kleding zijn natuurlijk hartstikke hip. Ik bedoel, mijn dochter van 16 die vindt het fantastisch om in tweedehands kleding te lopen. Lekker duurzaam. Dus ja, ik zou zeggen, kom.
5: Ja, ja. Van 10 tot 3, dat geldt voor alle plaatsen?
6: Ja.
5: Oké, okay. Nou, dat hebben jullie leuk aan elkaar, op elkaar afgestemd. Ja. Hoe kom je aan de QR-code? Nou, Marije Kampen weten we te vinden dan, hè? Daar, gewoon naar de ijsbaan bij het dorpshuis en daar is alles. Maar voor de rest...
6: Daar hangt onze QR-code ook, ja. Van Tuk.
5: Dus eerst allemaal naar Marije Kampen.
6: Of, nou, dat is een naar, hele of naar Hoogtij. Ja. Oh, ja. Bij Hoogtij hebben we ook de QR-codes hangen van Steenwijk, Wold, Witte Paarden en Tuk. En in Tuk hebben we natuurlijk ook... de QR-code hangen. En in Tuk hebben we natuurlijk ook dat mensen allemaal taartjes en gebak en van alles mee kunnen brengen die we verkopen bij de koffie en de thee die je in het dorpshuis kunt krijgen. Zodat er ook nog wat leuk centen voor Tuks bakkie komen.
5: Ja, precies. Ja. Ja. Het betekent dus dat je een adres moet opzoeken wat meedoet. Zoek de vlaggen. En daar kun je de QR-code downloaden.
6: Of op onze socials kun je ze ook vinden. Ja, daar staan ook de linken naar Google Maps. Ja. Dus ja, en we zullen ook wel even een kaartje uitprinten voor mensen die niet zo digitaal zijn. Zodat ze ook makkelijk gewoon met de plattegrond langs kunnen rijden.
7: En als je gewoon lekker langs alle kernen fietst, komt
5: dan zie je het vanzelf.
6: Ja. Ja.
5: Komt helemaal goed. Voor alle duidelijkheid, het is dus inderdaad een pure dag. Zaterdag 26 september van 10 tot 3 in Tuk, Steenwijk, Wold, Witte Paarden en Marije Kampen.
6: Ja.
5: Succes dames, dankjewel.
6: Komt dank goed. Je.
7: Joep.

0: mama that you had to see that.
1: Lia Gurewitsch en Marijke Binnenkamp. Goedemorgen, dames.
2: Nee, sorry.
1: Net andersom. Nee, ik dacht, ik vond het al. Ik ken jou,
3: ja,
1: de mevrouw naast Lia. En toen dacht ik, is dat Marijke Binnenkamp? Dat heb ik eigenlijk nooit zo bedacht dat dat dan Marijke was. Want die geeft schildercursus en dat ben jij niet.
3: Nee.
2: Die is Trea.
1: We gaan Marijke wegstrepen. Ah, die is wel heel belangrijk, maar niet.
3: Ja, nee.
1: Maar die is hier vanochtend niet. En jouw achternaam ook alweer?
3: De Bleekoer.
1: Ja. Oh.
2: Ja, wij hadden
1: ik dacht niet... wel van toen ik jou zag zitten. Oh, ik heb je al eerder een programma gehad. God, ik wist helemaal niet dat zij ook schilderde. En de bla. Nou ja, misschien schilder je wel. Maar goed, nee. Nee, we zijn weer op spoor. Jullie zijn helemaal beiden goed van de organisatie.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt. En Trey is met mij mee, omdat zij mijn rechterhand is. En ik vind dat zij moet ook steeds meer in het zonnetje komen. En Marijke durfde niet.
1: Ach, nee.
2: Nee, die vond het zo eng. Die durfde niet. Dus wij gaan vertellen voor Marijke.
1: Ja, goed? Want zij geeft de schildercursus.
2: Zij
1: toch?
2: Geeft de schilder- en de tekencursussen.
1: Ja.
2: Ja, ze heeft nu de tekencursus van Betty Edwards. En ze doet ook schilderworkshops en dat soort dingen, dat gaat zij allemaal doen.
1: Uh-huh.
2: En dat heeft ze gedaan naar aanleiding van een expositie bij ons. En toen zagen wij van, nou, zij kan ook tekenen en dat gaat ze nu doen.
1: Ja.
2: En dat is heel leuk, want het, we gaan ook op zaterdagochtend en op donderdagochtend komen we, kunnen ze komen schilderen. En dan gaat zij het begeleiden. Dus dan mag je zelf weten wat je schildert. En dat is natuurlijk ook wel fijn. Mensen willen vaak wel komen schilderen, maar dan zonder opdracht. Dus dan mogen ze zelf weten wat ze doen. Maar die tekenworkshop, en daar gaat Trea je zo wat meer over vertellen, die is echt wel begeleid, compleet zo.
1: Maar als ik van jou hoor dat mensen heel vaak zelf willen kiezen wat ze schilderen, dan denk ik aan mensen die daar al ook langer mee bezig zijn. Want stel dat ik het zou doen, ik ga het nooit doen, want ik ben helemaal niet creatief op dat vlak.
2: Dat weet je
1: maar,
2: niet.
1: Nee, maar goed. Maar stel, dan zou ik het juist heel plezierig vinden om een opdracht te krijgen.
2: Precies. En dat is waarom we de workshops doen. Dat is waarom we de tekenlessen doen. Maar we willen ook gewoon een open atelier zijn. En we hebben op dinsdagochtend open atelier. We hebben op woensdagochtend open atelier. En op woensdagmiddag open atelier. En dat zijn al wel grote groepen. Dus, en die zijn zonder begeleiding.
1: Mm-hmm.
2: En vandaar dat Marijke zegt, ik wil dat wel aanvullen met een donderdagochtend en een zaterdagochtend. Zodat mensen kunnen komen schilderen. Maar hebben ze dan wel aanwijzingen nodig, dan krijgen ze die van haar.
1: Ja, precies. En hoe zit het dan met materiaal voordat we gaan tekenen?
2: Dat heeft Marijke bij zich.
1: Okay.
2: Dus daar hoeft niemand zich ooit zorgen over te maken. Dat is allemaal aanwezig. De doeken zijn aanwezig. De verf is aanwezig. De kwasten zijn aanwezig. Dus dat is er allemaal.
1: Je moet alleen zelf komen.
2: Zelf komen met een goed humeur.
1: Ja.
2: Want
1: oh,
2: dat
1: ja,
2: helpt
1: nee.
2: jou.
1: Ja, zeker. Ja, ik kan me alles bij voorstellen.
2: Ja.
1: Trea, jij bent van het tekenen. Zelf ook trouwens. Want ik zei net van, je schildert niet. Maar voor hetzelfde geld schilder je wel. Ik heb geen idee.
3: Nee, af en toe dan volg ik wel een workshopje. Maar ik ben niet echt een kunstenaar. Zoals wij de kunstenaars in het...
1: Je gaat zelf de workshop niet geven.
3: Nee, precies.
1: Maar het tekenen...
3: Ik heb bij Marijke een keer inderdaad een intuïtief tekencursus of een tekenworkshop gedaan.
1: Mm-hmm.
3: En dan krijg je inderdaad een opdracht, wat mij dan wel weer helpt inderdaad.
1: Ja.
3: En, maar dan ook meer vanuit jezelf was dat een eigen zelfportret intuïtief te tekenen. Ja. Dus ik ben meer van de losse workshopjes.
1: Ja, ja precies. Ja. Nou, en die gaat ze dus nu weergeven.
2: Ze gaat beginnen met de Betty Edwards tekencursus. Die is 6 weken.
1: En iedereen die niet weet wie Betty Edwards is?
2: Dat is
1: ik weet het ook niet.
2: Nee, dat is een mevrouw die heeft ontdekt dat we 2 hersenhelften hebben. Een rechter en een linker. Dat we de kunsthelft niet zoveel gebruiken. En door oefeningen te doen met je handen, oefeningen met je vingers, wordt dat losser en kun je dan steeds meer dat gaan doen. En zij gaat je daarin begeleiden. Mm. En dat is een heel mooi effect, want als je ziet wat ze in het begin doen, dan moeten ze hun hand schilderen of tekenen, of ze moeten hun vinger tekenen en dan denk je van nou. Maar na die 6 weken, dan zie je ze hele tekeningen maken. En dat is echt heel bijzonder om te zien. En dat, zij doet dat echt heel erg goed. En dat is de methode Betty Edwards. En dat is wel heel mooi om te zien. En dat geeft Marijke. Marijke heeft die zelf gevolgd. En die is daar gewoon helemaal in gespecialiseerd. Dus dat is wel heel leuk.
1: En is dat een mevrouw die jaren geleden leefde? Of?
2: Nee. Ze is Amerikaanse en ze is er nog steeds volgens mij. Ze is nog niet dood, dacht ik.
1: Nee, maar het zou kunnen dat het iets van een eeuw geleden was. Nee, dat zou toch kunnen?
2: Nee, maar volgens mij is zij...
1: Maar ze luistert toch niet, joh. Nee, maakt niet uit.
2: Nee, zeker niet. Maar naast de workshops en de tekencursussen van Marijke hebben we Gerald Schouw gestrikt. En Gerald is een Groningse schilder. En die is hier in de omgeving bij de mensen die les hebben wel heel erg bekend. En die komt volgende week zaterdag. En die werkt altijd met gigagrote kwasten en doeken en kleur. Dat is heel spannend. Maar omdat die zaterdag en in november allebei al vol zaten, want dat is een hele dag. Mm-hmm. Dan ga je lekker lunchen en dan ga je lekker koffie drinken, thee. Dus dat is een heel feestje. Dan heeft hij gezegd toen ik belde van, goh Gerald, ik moet naar de televisie en de radio. Mag ik? Hij zegt, januari, februari, boek maar. Dus mensen die het horen en zin hebben, die kunnen alsnog zich opgeven bij ons in het cultuurhuis.
1: Oh, wat leuk. Ja.
2: En dat is echt een hele dag. En dat is ook wel leuk om te zeggen. Marijke heeft vorige week ze vriendinnen gehad. En dat doet ze dus ook. Dan kunnen vriendinnen, 5 vriendinnen waren dat, en die komen dan een schildercursus volgen. Een schilderles voor 1 dag. Dat is toch superleuk?
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Wij zijn naast de schilderijen en de exposities en de dingen die we doen, hebben we dit nu ook aan ons cultuurhuis toegevoegd.
1: Ja. Nou.
2: Dus het wordt mooi.
1: Ja, nou ja, het was al mooi, maar het wordt nog mooier, zeg maar.
2: Ja.
1: Zullen we even naar data en kosten en...
2: Is goed. De Gerald Schaal rekent ongeveer €115 voor een hele dag, inclusief alles wat erbij hoort. Mm-hmm. Materiaal, eten, mm-hmm. Dus lekkere lunch met kroketjes, alles erbij. Ja, dat is toch wel heel lekker. Dus dat is wel heel leuk, helemaal aangekleed. En
3: een borrel na die tijd.
2: Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En van Marijke is het zeg maar tussen de 150 en de €220. Maar dat ligt aan het materiaal. Kijk, zo'n tekencursus is weer wat anders, want dan heeft ze wel de tekenblokken die ze inkoopt voor de mensen met de potloden. En alle dingen die erbij zijn die ze nodig heeft, dat krijgen de mensen dan mee. Bij een schilderworkshop, ja, daar zit een doek bij. En een doek is natuurlijk toch wat kostbaarder. En verf is dan ook wat duurder dan een potlood en een gummetje.
4: Ja.
2: En daar zit dus het verschil in. Maar zeg maar vanaf €150 tot €220 zijn de lessen van Marijke. En die zijn meestal 6 weken.
1: En dan op, jij zei net, de zaterdag en donderdagochtend.
2: Zaterdag en donderdagochtend. En ze heeft donderdagmiddag heeft ze dan de tekenworkshops.
1: Schilderen is dus zaterdag en donderdagochtend.
2: Ja.
1: Of toch? Ja.
2: Ja. Ja.
1: En de teken is zaterdagmiddag. We hebben het allemaal genoteerd. We hebben de kost genoteerd. Wanneer begint het?
2: De tekencursus is afgelopen donderdag begonnen. Hmm. De anderen die beginnen in oktober.
1: Okay.
2: Dus daar kunnen ze zich nog voor opgeven.
1: Maar die tekencursus, die zit niet vol of zit die vol?
2: Die zit vol, maar omdat die donderdag pas begonnen is, als mensen zich alsnog willen aansluiten, dan kan dat. We hebben 9 mensen, maar het kan wel dat ze nog aansluiten. En dan krijgen ze van tevoren een extra moment dat ze nog even de afgelopen donderdag kunnen inhalen. Mm-hmm. Dus dat bied ik nu bij deze aan. Ik weet niet of Marijke dat oké vindt, maar dat is wel oké.
1: Ja, en dat schilderen, dat begint in oktober.
2: Ja.
1: Dus daar kun je je nog volop voor aanmelden.
2: Absoluut. Absoluut.
1: Dat gaat dan sowieso om twee momenten. Dat je,
2: ja, twee dagdelen. Ja, twee dus dagdelen. De donderdagochtend of de, ja, of de ding. En we gaan veel workshops geven. We gaan ook in januari en februari weer veel workshops geven. Dus ik zou zeggen, hou de website van het Cultuurhuis in de gaten. Want daar komt alles echt op te staan.
1: Ja. Het eerstvolgende wat ook nog plaats gaat vinden is de atelierroute. Die is ook in oktober, hè?
2: Dat is begin oktober.
3: Ja. Ja. Eerste weekend van oktober.
1: Eerste weekend van oktober, ja. Ja. Want voor je het weet is het zover.
3: Ja. Die
1: start is bij jullie. Die gaat door de hele, ja, gemeente. Maar wellicht spreken we elkaar daar nog over.

0: postadres staat er geen buiten.
1: Ja, we zijn er al op.
2: We waren al eventjes aan de babbel. Johan van Arnhem en ik.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Goedemorgen.
2: Werkzaam bij Consolo NL. Op zijn Nederlands gewoon helemaal uitgesproken. Een organisatie hier in de buurt. En jullie organiseren concerten.
0: Wij organiseren veel concerten door heel Nederland. En onder andere ook pianoconcerten op Landgoed Olhof.
2: Ja, maar per toeval zit jullie organisatie hier dus in de buurt. Jij woont hier in de buurt.
0: Klopt. Zit een, ja, alleen je zou niet zo denken waarom op Landgoed de Olhof pianoconcerten. Maar daar zit wel een verhaal achter. Want de vleugel die op Landgoed de Olhof staat, die heeft een aantal jaren bij ons thuis gestaan. Want de baronesse destijds heeft de vleugel in bruikleen gegeven aan mijn zoon. Die wilde heel graag piano spelen en piano leren. En die heeft dus de vleugel aan een jong talent uitgeleend. Dus die heeft zeker 3-4 jaar bij ons thuis gestaan om de piano te leren spelen.
2: Ja, en dat was gewoon jong talent. Dat is niet omdat ze jouw zoon toevallig kenden.
0: Nee.
2: Nee.
0: Mensen konden daarop inschrijven. Uh-huh. En via zijn pianoleraar is hij eraan gekomen. En dus hij heeft een briefje geschreven. En er waren heel veel mensen die dus geschreven hadden. Ook conservatoriumstudenten. En hij zat gewoon op de basisschool. En hij is eruit gekozen. Dus dat is echt wel bijzonder.
2: Ja,
0: en in coronatijd wilden ze graag de vleugel weer terug hebben. Dus toen is hij teruggekomen. En toen had ze gezegd van, nou, ik zou het heel mooi vinden als jij nog een keer een pianoconcert wil geven hier op dit landgoed. En dat heeft 2 jaar, 3 jaar geleden heeft hij dat gedaan. En er was ze ook aanwezig. Helaas is ze al overleden. Maar zodoende is dat eigenlijk het idee ontstaan om daar gewoon pianoconcerten daar te organiseren.
2: Ja, wat leuk. Jullie organisatie organiseert alleen klassieke concerten?
0: Ja, wij organiseren orgelconcerten, zeg maar in grote kerken. We organiseren pianoconcerten, koorconcerten. We worden ook als gevraagd om grote evenementen te organiseren. En dat doen we dan ook.
2: Ja.
0: Ja, en het is allemaal een hobby.
2: Ja. Oh ja?
0: Ja.
2: Nee joh.
0: Ja, ik sta in het dagelijks leven voor de klas.
2: Oh.
0: 5 dagen in de week. En dit is doen we ernaast. Ik ben gelukkig niet alleen. Officieel zijn er 2 eigenaren. Het postadres zit in Genemuiden. En we hebben gelukkig heel veel vrijwilligers die ons helpen. En een stuk of 30. En die vrijwilligers hebben allemaal wat met muziek. Dus soms hebben wij in een maand wel 10, 12 events. En dan kunnen gewoon vrijwilligers inschrijven waar ze heen willen.
2: Bijzonder, zeg.
0: Gisteren zaten we in Den Haag.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, dat is echt over het hele land.
0: Ja,
2: maar we gaan nu even naar Voldenhoven.
0: Ja.
2: Voordat we naartoe gaan, je zoon heeft inmiddels een andere piano, neem ik
0: aan. Ja, hij heeft een andere vleugel. Ja. Nee, anders komt het niet goed.
2: Nee.
0: Dus hij werkt op een VO-school. Daar geeft hij muziek. Hij heeft meer dan 30 leerlingen. En dan is er concerten.
2: Ja, ja. Precies, prachtig. Landgoed Olhof, Voldenhoven hebben we het over.
0: Klopt.
2: Piano recitals. Ik zag net op de mooie poster een stuk.
0: 4 stuks, ja.
2: 4 stuks. Alleen maar piano, hè?
0: Ja, alleen de kersteditie in december.
2: Mm-hmm.
0: Dan is er, met een instrument erbij. Dan speelt er een violiste mee. Ja, je merkt gewoon, met kerst willen mensen gewoon altijd iets bezoeken. Dat heeft natuurlijk ook, denk ik, met de tijd van het jaar te maken. Donkere tijd, verlichting erbij. Mensen zoeken dan toch altijd een beetje de warmte en gezelligheid op. En ja, vorig jaar ook, zo'n kersteditie zit gewoon helemaal vol tot bijna in de hal.
2: Ja. Hoeveel mensen passen er eigenlijk?
0: Maximaal, kijk, als we 50 hebben. Het zijn echt huisconcerten.
2: Ja,
0: dus,
2: ja.
0: Dus 50, dan zit die gewoon goed vol. Ja. Nou, bij het laatste concert met kerst, dan zit er echt wel meer dan 50. Dan is het echt wel proppen.
2: Mm-hmm.
0: We hebben ooit, 2 jaar geleden, hebben we ook Wibi Shuyari daar gehad. Ja, dan is er ook al veel belangstelling voor.
2: Ja,
0: dat is natuurlijk echt een grootheid.
2: Ja, die heeft al naam gemaakt. En dat trekt dan ook bezoekers.
0: Klopt.
2: Maar wellicht heeft dat ook bezoekers getrokken die denken van, ik ga nog eens vaker naar zo'n concert op het landgoed.
0: Klopt. Het mooie is van deze serie is dat deze concerten zijn in de middag. Want
2: wat voor dag?
0: Op een zaterdagmiddag is het. Zaterdagmiddag eigenlijk laatste zaterdag van de maand. Behalve in december. Want dan kom je op kerst uit. Dus dat is niet handig. Dus dat is op 19 december bij gezondheid.
2: Ja, precies. Dus de laatste zaterdagmiddagen van de maand in september, oktober, november en december heeft dan een afwijkende datum. En dan geen namen als Wiebe Suryane.
0: Nee.
2: Maar misschien toch wel namen die in...
0: Nou, er zijn wel namen die wel bekend zijn in de pianowereld. Ja. Johan Bredewoud, die speelt de kersteditie. Nou, dat is pianist, organist, arrangeur, dirigent die in Vollenhoven woont. Dus die is echt bekend in zijn omgeving. Ja. Dus en wat ik dan eigenlijk geef, die nooit pianoconcerten. Terwijl die wel fantastisch piano, dat die koren kan begeleiden op piano. Dus die vindt het, dat is wel heel mooi dat hij dat toch doet. Het is eigenlijk de enige keer per jaar dat hij echt een recital geeft.
2: Ja,
0: ja, dat is, soms doet hij wel eens een solo ergens, maar een heel programma doet hij eigenlijk nooit. Dus dat waardeer heel erg mensen. Nou, Boudewijn Zwart is eentje van de bekende familie Zwart, familie van de organisten. Ja. Bejaardier. Ja, en kan ook goed piano spelen. Dus die hebben we nu. En Jaap Eilander is ook een bekende pianist die in oktober komt. Is al meerdere keren, die is eigenlijk elke keer ook nog geweest. En ja, mijn zoon, die Roderick, die opent deze serie 26 september, zaterdagmiddag.
2: Leuk. Ja, heel bijzonder. Het is al eerder een serie
0: Dit geweest. Is de derde keer dat we dit doen. Ja,
2: precies. En de voorgaande keren, natuurlijk, wat je vertelde, Wiebe Suryane, dat die er was. Dit is de derde serie die georganiseerd wordt. Kun je merken dat er steeds meer belangstelling voor is? Dat steeds meer
0: je ziet al steeds meer dat de belangstelling is. Mensen weten het inmiddels. Maar er is natuurlijk heel veel te doen. Dus daarom is het altijd wel belangrijk om goed op de PR te zitten. Dus wij, dat we dus veel. Op de socials zijn we heel actief. Uh-huh. We sturen natuurlijk veel persberichten. Radioprogramma's. We proberen er natuurlijk wel veel aandacht aan te geven. Want mensen kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Dus en je hoopt dan gewoon wel dat de mensen dan ook kiezen. Oh, dit lijkt me leuk om een keer op een zaterdagmiddag te doen. Ja. Het mooie van zaterdagmiddag is dat het gewoon licht is. Mensen kunnen dan auto prima kwijt. 'S Avonds is het gewoon wat lastiger daar. Het is donker. Je staat onder de bomen. Ja, mensen kunnen vallen, wat er ook. Dus ja, overdag is mooi. En daarachter zit het landgoed, zit een prachtig theehuis. Dus je kunt daar ook nog even wat drinken. Dus ja.
2: Mooie combinatie.
0: Ja, en we hebben natuurlijk gewoon een pauze, ook in het programma. Dus mensen krijgen bij ons gewoon koffie aangeboden. Er zit alweer de prijs in, een koekje, wat fris. Dus ik zou zeggen, welkom.
2: Waar kun je kaarten bestellen?
0: Op onze website www.consolonl.nl.
2: En Consolo is met een C, de C van concert. CONSOLONL en dan .nl. Ja, logischerwijs. Ja. En een kaart kost?
0: Die kost €12,50 in de voorverkoop. En aan de kassa €15. En kinderen tot en met, jongvolwassenen tot en met 16 jaar, mm-hmm, zijn gratis. Het is een bewuste keuze. Want we vinden het juist ook heel mooi om de jeugd erbij te betrekken. En we willen de jeugd niet laten betalen om de jeugd om te stimuleren om zulke middagen en avonden te bezoeken.
2: Ja, ja, precies. Ja, en dan vooral jeugd die misschien al op muzikant vaak ook bezig is. En dan kijk je wel gaan nemen. Hartstikke mooi. Kijk eens op de website voor de concerten die gegeven gaan worden en door wie. We hebben ze net allemaal opgenoemd. Maar ik kan me voorstellen dat u dat niet helemaal bij heeft kunnen benen. De eerstvolgende is op zaterdag 26 september.
0: Correct.
2: Die wordt gegeven door jouw zoon Roderick van Arnhem. Van hoe laat tot hoe laat?
0: De deuren zijn om 3:00 open. En 3:30 begint het concert. En dan rond 4:10 is er een pauze. Zodat 4:30 het tweede deel van het concert kan zijn. Dat duurt ongeveer tot 5:00. En dan kunnen ze nog tussendoor nog een hapje en drankje.
2: Is er aanstaande keer van jouw zoon een speciale componist?
0: Hij speelt een aantal dingen van zichzelf. Hij heeft een aantal dingen zelf gecomponeerd en die gaat hij bespelen, ja.
2: Fantastisch. Ja. Nou, jij bent erbij, neem ik aan.
0: Ik ben erbij.
2: Ja. Bedankt voor de toelichting en succes.
0: Dankjewel.
3: Eigenland is dit RTV Sos.

0: We gaan hardlopen, toch?
1: Ja, onder andere. Ja.
0: Onder andere, tijdens de Stone City Run. Janita Kest, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij zit in de organisatie,
2: ja,
0: in het bestuur.
2: In het bestuur van Stone City Run, ja.
0: Voor de hoeveelste keer wordt die georganiseerd?
2: Het is dit keer de 11e keer.
0: Okay.
2: Vorig jaar hadden we een mooie jubileum, 10e keer. En nou, dit is de 11e keer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hardlopen, jij zei meteen onder andere. Wat kun je er meer doen dan?
2: Nou, we hebben wel ingestoken dat het voor iedereen is. Jong, oud, maar ook mensen met een beperking. Dus we hebben naast dat mensen kunnen hardlopen voor de 3 kilometer... en voor de 5 en de 10 kilometer... kunnen ook basisschooljeugd meedoen. Voor 1,5 kilometer. Maar ook, we hebben een kidsrun. Dat is maar 600 meter voor de allerkleinste. En we hebben een rollator run. En we hebben een walk voor ouderen of mensen die minder te been zijn. En geen run. Dus ook mensen met een beperking. Dus het is voor iedereen.
0: Ja, het is voor iedereen.
2: Ja.
0: En iedereen komt daar ook op af. Want jullie hebben altijd enorm veel deelnemers, toch?
2: Ja. Ja, we zitten nu over de 1100.
0: Nee, joh.
2: We hebben weer vorig jaar overschreden. Want dat was ons hoogste aantal deelnemers. Vorig jaar, het is normaal in juni. Organiseren we het altijd in juni. En vorig jaar was het zo warm in juni dat we hebben moeten annuleren.
0: Ja.
2: En toen zijn we naar september gegaan. En dat was eigenlijk best wel een goed, goed idee. Want met warmte enzovoort. En ook meer deelnemers. Dus vandaar dat we nu weer in september.
0: Weer in september doen.
2: Ja, ja. En dat willen we eigenlijk jaarlijks op die manier doen.
0: En welke van september?
2: We hebben 20 september. Zondag 20 september is het evenement.
0: En het is in Steenwijk.
2: Ja. We beginnen, de start is bij de gemeente. En de finish is op de markt.
0: Oh, dus je komt niet meer terug waar je gestart bent?
2: Nee, nee.
0: Oh, kan onhandig zijn.
2: Ja, kan. Uiteindelijk is het maar een klein stukje. Ja. Dus mensen kunnen hun spulletjes dan wel gewoon na die tijd ophalen. Dat is eigenlijk logistiek het handigste. Omdat anders het te druk wordt. En we willen heel graag ook de ondernemers in Steenwijk betrekken. Dus ook het centrum. Dus de terrasjes zijn open. Er is een DJ. Dus dat het na de tijd ook een stukje feest is op de markt.
0: Ja. Dat je gewoon ook een leuk omlijstend programma hebt.
2: Ja, precies.
0: Met van alles en nog wat.
2: Klopt.
0: Oh jeetje, ja. En scholieren, heel veel scholieren doen mee. Hè?
2: Ja, sowieso sinds eigenlijk een paar jaar ook heel veel basisschoolleerlingen. Dat was eigenlijk de inzet van Jan Derk Brandsma. Die is helaas overleden vorig jaar.
0: Ja.
2: En nou, dat is wel heel mooi dat dat dan door wat hij heeft neergezet, dat dat dan doorloopt. En dat steeds meer basisonderwijs meedoet. En natuurlijk het VO, dus de Ekeringen, RSG, doen ook allemaal mee.
0: Ja, want daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen, toch?
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Dat ken ik nog uit de tijd dat ik altijd warming-up moest verzorgen als dansdocent. Dus dat is alweer eerder terug. Het was I Run To Be Fit. En dat werd altijd georganiseerd in Zwolle. Met allerlei VO-scholen. Ja, en toen stopte dat. En toen dachten onder andere onze voorzitter Fijke Weersma, dachten, ja, maar dan kunnen we ook naar Steenwijk halen. En dat is 11 jaar geleden dan gebeurd. Dat ze met de VO-scholen, inderdaad, was toen nog vrijdagavond, gingen lopen. Maar toen werd het weer groter, groter. En nu zijn we heel trots op wat we nu neerzetten.
0: Ja, hoeveel vrijwilligers heb je daar wel niet bij nodig?
2: Ja, wij zijn als bestuur zijn met z'n zessen. En daarnaast hebben we op zo'n dag wel rond tussen de 30 en 40 vrijwilligers. Mensen die het parcours afzetten met hekken. Mensen die ook staan op het parcours, die de weg wijzen. Mensen die de waterflesjes geven. Nou, noem maar op. Ja.
0: Jullie hebben er zin in?
2: Ja, zeker.
0: Ben je er al helemaal klaar voor? Of moeten er toch nog wat punten
2: op? Nou, ik was vanmorgen nog even aan het helpen met de t-shirts drukken. Dus het laatste moment is natuurlijk wel wat veel nog moet gebeuren. Maar we zijn er klaar voor. En in grote lijnen staat alles. En we hebben er inderdaad heel veel zin in. Hopen dat het niet regent. Dat we een mooie dag hebben.
0: Ja. Daar gaan we gewoon vanuit.
2: Ja, en als het regent, dan is het ook prima. Daar rennen ze wel om.
0: Ja. Je moet later maar weer opdrogen dan. En als je een beetje loopt, dan word je sowieso al wat vochtig. Dus,
2: Ja. Gelijk een goede douche.
0: Opgeven? Dat
2: was tot 1 september.
0: Ja.
2: Als er mensen zeggen van ja, maar oh, die horen dit bijvoorbeeld nu. Het lijkt me ook een hele leuke loop. Want het is echt een hele leuke loop over de wal en door het park. Dan kan dat op de dag zelf nog. Kunnen zich daar inschrijven. Ja, dus dat is fijn dat we dat nog aanbieden.
0: Rond de 1100 mensen gaat meedoen volgende week zondag. Hoe laat is het?
2: Ja, de eerste loop start om 2:00. Of 2:15, denk ik. Nou ja, sorry, weet ik niet helemaal uit mijn hoofd.
0: Nee, maakt niet.
2: Maar, en de laatste finishes zijn ongeveer om 16:30.
0: Ja, dit is ook meer voor de kijkers, hè?
2: Ja. Dus als je vanaf 1:00 de stad ingaat, dan is er een en al vertier en bezigheid.
0: Ja,
2: dus,
0: want ik wil zeggen, als je niet meedoet, is het ook leuk om wel even naar de stad
2: zeker,
0: te gaan.
2: Ja, zeker. Om sowieso mensen aan te moedigen. Ja. Maar ook in de stad zelf is er dan een DJ. Echt gezellig. Dus,
0: zit er nog een wedstrijdelement aan of helemaal niet?
2: Jazeker. Ja. Voor de 10, de 5 en de 3 kilometer is echt wel een wedstrijdelement. En daar doen ook wel gerenommeerde lopers mee. En die verdienen dan ook prijs. Maar iedereen is een winnaar. Dus iedereen verdient sowieso een medaille bij ons.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, ik wens jullie succes met de laatste week voorbereiding.
2: Dankjewel.
0: Voor die puntjes op de i. Ja. Dat de t-shirts er maar goed uit mogen gaan zien.
2: Dat komt goed.
0: En de Stone City Run is volgende week zondag, 20 september. Zoek om 1:00 ergens een plaatsje. Moedig iedereen aan. Ja, of ga gewoon meedoen.
2: Oh, ga zelf meedoen, zeker. Ja, leuk.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

Tot zover Kopwijzer op zaterdag 12 september van het jaar 2026. U bedankt voor het luisteren. Onze gasten hartelijk dank voor hun medewerking aan het programma. En Kopwijzer werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Lubbingen, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma en Lucie Otten. Techniek Herman van Hien, ontvangstgasten Greetje Brands, die er vandaag niet was, maar die werd vervangen door Ria en Yannick. Die hebben iedereen van koffie en thee voorzien, met wat lekkers erbij zelfs van Tom de Vries. Een heel fijn weekend en graag tot de volgende week. En Corso Frederiksoort is vandaag, het is Monumentendag, maar het is ook Oldtimerdag in Kallekoot. Die wou ik ook nog eventjes noemen. Veel plezier ermee. Dag.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: I mean, we're just trying to chill. We didn't come here to show off or like floss or shit or, you know, anything.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: week de beste muziekmix. En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

goed, waar slaat dat nou weer op? Ach, je houdt de kop. En die solo op die accordeone, molto bene, va bene, no? Maar er komt een dag en dan ben ik een grote ster. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf mijzelf, ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen.

Italië met dit lied. Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele ziel.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En als ze zangles gaf, dan zong ik steeds het best. In al die liedjes was ik dan...
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels... en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

doofd sinds een dag of twee. Vlinders in mijn hoofd. Weten hoe het voelt om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Nou, ik keek om me heen door een roze bril. Veel te lang alleen. Ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.